0: Voor meer informatie luister naar het programma De Huisnotaris. Elke donderdagavond van 9 tot half 10 via Radio Shalom 94.5 FM.
1: Goedenavond luisteraars. Ik ben Germaine Fransman, notarieel jurist, verbonden aan het notariskantoor Mannes. En we zijn gevestigd aan de Julianastraat nummer 51. Dit is het programma De Huisnotaris. En elke donderdagavond is dat te beluisteren via dit station Radio Shalom 94.5 FM. Van 9 tot half 10 s'avonds. Ook vanavond mag u luisteren naar een gloednieuwe aflevering van dit programma. De afgelopen tijd hebben wij geen nieuwe afleveringen verzorgd. Dat is meer in het kader van het nieuw burgerlijk wetboek. We moesten het een en ander even op een rijtje zetten, zodat we de informatie gericht aan u zouden kunnen presenteren. Inmiddels bent u al bekend ermee dat er een belangrijke mijlpaal in de Surinaamse wetgeving zich heeft voorgedaan. Dat oud recht, dat dateert van 156 jaar, inmiddels denk ik 157 jaar terug. Dat is aangepast aan de nieuwe behoeften van deze huidige samenleving. Het nieuw burgerlijk wetboek, we zeggen gemakshalve NBW, van Suriname is op 1 mei 2025 in werking getreden. En het heeft dus dat oorspronkelijk burgerlijk wetboek eigenlijk vervangen. En dat nieuw wetboek bestaat uit 8 boeken. Voorheen waren diverse wetten verspreid. Je had dus bijvoorbeeld het burgerlijk wetboek waarin een aantal zaken waren geregeld. Maar dan had je ook nog bijvoorbeeld het wetboek van koophandel. Waarin het rechtspersonenrecht werd geregeld. Zaken zoals dat van een NV, van een stichting enzovoorts. Nu is die rode draad dat de boeken zoveel mogelijk, of tenminste de info zoveel mogelijk bij elkaar is gebracht. En dat is dus geworden die bundel, dat Surinaams nieuw burgerlijk wetboek, bestaande uit 8 boeken. De bedoeling van vandaag is dat wij een introductie beginnen te geven en along the way, door de tijd heen, in de naast de toekomstige periode, dan zullen we dus steeds een bepaald gedeelte belichten. Er zijn 8 boeken, zei ik al. De 8 boeken, dat u dat weet, die hebben de volgende titel, zijn als volgt getiteld. Boek 1, dat noemen we personen- en familierecht. Je regelt daarin zaken zoals huwelijken, minder, meerderjarigheid, erkenningen enzovoorts. En dan heb je boek 2, daarin heb je het rechtspersonenrecht. Ik zei dat net al, eerder voor 1 mei 2025 werd dat gedeelte apart in het wetboek van koophandel geregeld. Nu heeft men het gemaakt tot boek 2 van het nieuw burgerlijk wetboek. En dat boek is getiteld rechtspersonenrecht. En het regelt de oprichting, de structuur en ontbinding van personenvennootschappen, zoals een maatschap, een coöperatieve vereniging, rechtspersonen zoals verenigingen, stichtingen enzovoorts, NV's, naamloze vennootschappen. En nu wordt er dus een duidelijke juridische basis geboden voor het functioneren van deze entiteiten. Dan heb je boek 3. Die noemen we dus vermogensrecht in het algemeen. Daarin worden dus algemene bepalingen over eigendom, bezit en vermogensrechten vastgelegd. En het biedt ook kaders voor het beheer en de overdracht van vermogensbestanddelen. Dus bijvoorbeeld als je een terrein verkoopt, dat is dus geregeld in boek 3. Een nieuw punt is wat ze noemen de trust. Is geen rechtspersoon, maar het is wel een nieuw rechtsfiguur. En we zullen de zijne tijd ook daarover, als het nodig is, praten. Maar dan heb je dus ook nog, we hebben boek 4. Daarin wordt geregeld dat erfrecht. Iedereen wordt eens geconfronteerd met erfrecht. Mensen komen te overlijden. En dan ontstaan er rechten en verplichtingen voor erfgenamen. Dat alles wordt geregeld in het erfrecht, het boek erfrecht. Boek 5, die gaat over de zakelijke rechten. Rechten op zaken zoals eigendom, erfpacht en hypotheek. En een belangrijke toevoeging is dat appartementsrecht. Voor 1 mei 2025 was er geen sprake van het appartementsrecht. Voor degenen die bekend zijn met het Nederlands systeem of die misschien met vakantie zijn gegaan naar Nederland, daar zie je dus dat je hebt appartementen. En aan zo'n appartement is het appartementsrecht verbonden. Het creëert dus, zeg maar, die mede-eigendom en een exclusief gebruik van delen van een gebouw. Boek 6 heb je dus het algemeen verbintenissenrecht. Diverse soorten verbintenissen worden daarin geregeld. En dan heb je ook nog boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, die noemen we dus verkeersmiddelen en vervoer. Dat is zo'n beetje die opsomming van, zeg maar, dat nieuw burgerlijk wetboek. We beginnen heel eenvoudig en langzaam, zodat u, zeg maar, die structuur begint te snappen en van daaruit verder. Voor degenen die al bekend zijn met ons programma, voor degenen die nooit eerder hebben beluisterd, we proberen altijd om op een eenvoudige manier zaken aan te geven, meestal met voorbeelden, zodat het gaat leven. Dat is dus de opzet van zeg maar het nieuw burgerlijk wetboek. We gaan nu naar een break en na de break dan gaan we wat meer praten over wat er allemaal zo'n beetje is bij komen kijken in die verschillende boeken van dat nieuw Surinaams burgerlijk wetboek. Tot zo.

Ja, we zijn bij u terug. Voor de break hadden we het erover van... We beginnen vandaag met een gloednieuwe aflevering. En eigenlijk is het getiteld Introductie van het nieuw burgerlijk wetboek. Vorig jaar 1 mei is dus dat nieuw burgerlijk wetboek in werking getreden. En... Het heeft een heleboel met zich meegebracht. Ik geef vaak genoeg als voorbeeld aan cliënten van... is precies wanneer je je hele woning binnen 1 minuut grondig moet schoonmaken. Zo hebben we dat tenminste ervaren. Maar along the way, we zijn nu iets verder dan een jaar. En je begint langzaam maar zeker de structuren te zien... Bepaalde zaken moeten nog verder worden uitgewerkt, maar het begint steeds vaster vormen aan te nemen en dat je dus bekend begint te geraken met die nieuwe structuur. Voor de break gaf ik dus ook aan dat dat nieuw burgerlijk wetboek bestaat uit 8 boeken. Boek 1, personen- en familierecht. Boek 2, rechtspersonenrecht. Boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 5, zakelijke rechten. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, verkeersmiddelen en vervoer. Dat behelst dus nu het nieuw burgerlijk wetboek. We gaan nu even op bepaalde inhoudelijke zaken in. Nieuwigheden. Zodat u dat ook al vasthoudt en tot u neemt. Boek 1, personen- en familierecht. We merken dat als we kijken naar de nieuwigheden, er zeker, even voor u checken, zeker 8 nieuwe punten zijn. Ten eerste het namenrecht. Voor het geval u het nog niet wist, maar vanaf 1 mei 2025 bestaat dus de mogelijkheid dat kinderen nu de achternaam van de moeder of de vader of een combinatie van beide namen mag dragen. En wanneer u eenmaal die keuze heeft gemaakt voor een bepaalde achternaam voor dat eerste kind... Dan geldt het voor alle volgende kinderen uit datzelfde huwelijk. Dus, als bijvoorbeeld mijn achternaam is Fransman. En als ik nog meer kinderen zou krijgen, zouden ze de achternaam moeten hebben van mijn echtgenoot, omdat ik ben gehuwd. Maar iedereen die vanaf 1 mei 2025 kinderen krijgt, als je bent gehuwd of je bent niet gehuwd, in beide gevallen is het, je hebt die keus. Dat kind kan hebben de naam van de moeder, de achternaam van de moeder, of de achternaam van de vader, zoals we vaak genoeg hebben gemerkt voor 1 mei 2025, of een combinatie van beide achternamen. Maar mind you, wanneer je eenmaal die keus hebt gemaakt, bij dat eerste kind voor bijvoorbeeld een dubbele achternaam, dus zowel van de vader als van de moeder, dan zal je voor alle volgende kinderen dat ook moeten doen. Kinderen van dus geboren uit die relatie. Een nieuwigheid is ook die meerderjarigheidsgrens. De nieuwe meerderjarige leeftijd is 18 jaar. Onthoudt u dat goed? Het was voor 1 mei 2025 21 jaar. Thans is het 18 jaar. Ik denk dat men het ook heeft opgetrokken naar wanneer je gaat stemmen, wanneer je rijbewijs mag maken. Dus in elk geval, 18 jaar is de nieuwe meerderjarigheidsgrens. Dan heb je dus ook nog gezamenlijk ouderlijk gezag. Wanneer ouders... waren gehuwd en ze zijn gescheiden. Na die echtscheiding hebben ze
ook gezamenlijk gezag. Samen zijn ze de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig kind als die er nog is, geboren uit hun huwelijk. Voor 1 mei 2025 was dat niet het geval. Als mensen waren getrouwd, ze waren daarna gescheiden, dan moest men terug naar de rechter om te voorzien in de voogdij van zo'n minderjarig kind. Dat is ook een nieuw begrip. Ouders zijn belast met het gezag, ouderlijk gezag. Maakt niet uit als je wel of niet bent gehuwd. En wanneer het gaat om een derde, dan is het dat die belast kan worden met de voogdij bijvoorbeeld. Die is door de rechter aangewezen om de voogdij uit te oefenen over dat kind, over dat minderjarig kind. Ook een andere nieuwigheid, dat is de gerechtelijke vaststelling vaderschap. Het is een juridische procedure. Het was voor 1 mei 2025 er niet. Dus nu, ondanks bijvoorbeeld een man is gehuwd of een man heeft een kind niet erkend. Een kind dat dus of buiten het huwelijk is geboren of een kind dat niet of nog niet is erkend, dan zou dus het vaderschap van die man ten opzichte van dat kind vastgesteld kunnen worden. Meestal is de moeder of het kind die het verzoek dan indient. U kunt niet gewoon gillen van en jij bent mijn vader enzovoorts. Nee, als u die formele procedure wenst in te zetten, zal u dus via de advocaat de rechter moeten benaderen. Het is een juridische procedure waarbij de rechter het vaderschap van de man vaststelt. Er vindt, als ik het goed heb, ook een DNA, niet de assemblée, maar dus ten aanzien van de genen enzovoorts. Dus echt een genetisch onderzoek. Dan vindt dat plaats en wanneer de rechter zegt en beoordeelt de persoon is op basis van het onderzoek werkelijk de vader, dan wordt zo'n kind een juridisch kind van die vader. Een nieuw punt is ook het nieuw huwelijksgoederenregime als basis is niet meer de algehele gemeenschap van goederen, maar de beperkte gemeenschap van goederen. En het nieuw burgerlijk wetboek introduceert dus een beperkte gemeenschap van goederen, waarbij alles wat dus gezamenlijk voor het huwelijk was verkregen, maar ook vermogen dat dus tijdens het huwelijk is verkregen, dat dus dat gaat behoren tot die gemeenschap. Giften, denk ook aan schenkingen, erfrechtelijke verkregingen, dus iets dat u heeft geërfd, pensioenen en ook verzorgingsvruchtgebruik vallen buiten de gemeenschap. We zullen in de volgende afleveringen een beetje verder uitweiden over bepaalde onderwerpen, maar om u alvast warm te maken van wat speelt er precies in zo'n wetboek, de nieuwigheden. Een ander nieuw punt binnen boek 1, personen- en familierecht, is de ontbinding van de gemeenschap bij echtscheiding. Die gemeenschap, dus als stel u voor als u in gemeenschap van goederen was gehuwd en dat huwelijk wordt ontbonden door echtscheiding, dan werd ook die huwelijksgoederengemeenschap ontbonden. Nu is het niet meer pas wanneer die echtscheiding een feit is dat die gemeenschap wordt ontbonden, maar reeds bij het indienen van het verzoek tot echtscheiding. Dus als u bijvoorbeeld het voornemen heeft om uit elkaar te gaan en te gaan scheiden, bij het
indienen van dat verzoek tot echtscheiding mag je al overgaan tot verdeling van die gemeenschap, want die gemeenschap raakt al reeds door het indienen van het verzoek ontbonden. Je hoeft dus niet af te wachten wat er voor 1 mei 2025 gebeurde, dat je dus, zeg maar, je gaat voor die echtscheiding, de rechter moet eerst een vonnis, een uitspraak doen, een vonnis uitspreken. Dan moet dat ook nog worden geregistreerd bij de burgerlijke stand. En dan pas is die echtscheiding een feit. En dan pas kan je overgaan tot verdeling van die goederen. Nu is dat moment een beetje eerder opgetrokken naar het moment van indienen van het verzoekschrift. Ook nu is het beschermingsbewind en mentorschap klinken alleen maar als juridische woorden, termen. Maar we moeten dat even zo doen en daarna even wat uitleg geven, een nadere toelichting. Beschermingsbewind en mentorschap zijn eigenlijk alternatieven ten opzichte van dat zware instituut, die curatele onder curatele stelling. Beschermingsbewind, dat is dus eigenlijk dat men een bescherming geniet met betrekking tot die vermogensrechtelijke belangen. Stel u voor, u bent oud, u kan niet meer zo goed omgaan met de financiën. U bent nog helder, u kunt een aantal besluiten nog nemen. Maar dat van dat financiële tikt een beetje zwaar aan en u denkt van, boy, hoe ga ik dit klaren? Dan kan er beschermingsbewind worden aangevraagd bij de rechter. Dan heb je ook nog het mentorschap, maar dat heeft te maken met, zeg maar, de medische zijde. Stel u voor, u bent oud, u bent nog helder, maar bepaalde medische beslissingen, die kunt u niet meer dragen. Dan kan er een mentor voor u worden benoemd. Dat alles gebeurt natuurlijk via de rechter. U staat niet een dag op of zeg maar uw familie staat een dag op en zegt, en nu, wij gaan de belangen voor je behartigen, punt. Nee, dat werkt niet zo. Dus dat is ook nieuw, beschermingsbewind en mentorschap. Je merkt nu ook dat ten behoeve van langdurig samenwonende partners er bepaalde regelingen bestaan, zoals uitkering tot levensonderhoud, dus alimentatie, maar dus ook vergoedingsrechten. Dat is zo een beetje in een nutshell wat er is ten aanzien van nieuwigheden van boek 1. Boek 2, dat is gewoon een deel geworden van het nieuw burgerlijk wetboek. En bepaalde zaken, die waren al bekend, want voor dit nieuw burgerlijk wetboek was er al een wetswijziging met betrekking tot het wetboek van koophandel op het gebied van die aandelen. De aandelen aan toonder, die zijn dus reeds afgeschaft en ze zijn reeds omgezet in aandelen op naam. Dan heb je ook nog die administratieplicht. Je moet de zaken goed bijhouden, maar ook een bewaarplicht van 10 jaar. En dan verder heb je het vermogensrecht in het algemeen. U moet denken aan nieuwe regels zijn er met betrekking tot overdrachten. Een andere keer zullen we nader hierover uitweiden. We merken ook dat er zaken bij zijn gekomen. Bijvoorbeeld alles moet schriftelijk geschieden. Er is ook sprake van een consumentenkoop nu. Dus een extra bescherming voor bepaalde kopers. Dat alles is verwerkt nu in boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 4, daar zijn er ook een aantal wijzigingen. Zeker zijn er 4 die ik kan noemen. Bescherming van de langslevende echtgenoot. De langslevende echtgenoot, die dus niet is de stiefouder,
krijgt volledige beschikking over die nalatenschap. Met kinderen die een geldvordering hebben die pas opeisbaar is na het inroepen van een bepaald recht. Ze noemen het wilsrecht. Dus in feite wordt de langslevende ouder wordt zoveel mogelijk beschermd. Dus als man en vrouw bijvoorbeeld zijn gehuwd, ze hebben samen kinderen, er zijn geen voorkinderen, dus geen gemengde gezinnen, er is geen sprake van gemengde gezinnen. Dan degene die is overleden, die laat dus na, als die geen testament heeft opgemaakt, die laat dus na de langslevende echtgenoot plus alle kinderen. Maar dan vindt er direct een toedeling plaats, een verdeling plaats, waarbij alles direct gaat naar de langslevende. Daarin zit die bescherming. En er zijn natuurlijk een bepaalde voorwaarden, maar de main reason is bescherming van die langslevende echtgenoot. Een nieuwigheid is ook, die legitieme portie, die is volledig verdwenen uit het Surinaams erfrecht. In Nederland heb je dat nog, maar in Suriname bestaat het er niet meer. Die legitieme portie was zeg maar een heel sterk recht van de kinderen, van de afstammelingen. Als bijvoorbeeld pa of ma een testament had gemaakt en die had gezegd van, ik benoem persoon A in dat testament en voor de rest zeg ik niks over mijn kinderen, dan zouden de kinderen toch nog kunnen opkomen om te zeggen van, ik eis mijn legitieme portie op dat deel waaraan de vader of de moeder niet zou kunnen komen. Eigenlijk beperkte het die testeervrijheid. Een nieuwe ontwikkeling is dus dat de wetgever zegt, die legitieme portie verdwijnt. Met andere woorden, degene die zo'n testament maakt, heeft volledige testeervrijheid. Je hoeft niet meer te denken van, wat? Ik moet denken aan dat extra en sterk recht van die kinderen. Dus dat is ook een belangrijk punt. Er zijn natuurlijk ook weer bepaalde regels erbij waarmee je rekening moet houden. Een andere nieuwigheid is dus ook, je zag het al in boek 1, dat men probeert om rekening te houden met mensen die langdurig samenwonen als partners, als waren zij gehuwd. Dus niet een broer en een zus die jarenlang samen in één huis wonen, nee. Maar dus mensen, zoals we ook merken in diverse landen, ook in Suriname, dat men niet formeel huwt, maar wel een leven leidt alsof men is gehuwd. En dan heeft dus de wetgever gecreëerd een regeling voor die situaties. Degene die tenminste 10 jaar heeft samengeleefd met de ander die dus inmiddels is overleden, als waren zij gehuwd. Je komt in aanmerking van wat ze noemen verzorgingsvruchtgebruik op de woning waarbij je bijvoorbeeld samen hebt gewoond, maar ook die inboedelspullen. En een belangrijk ding is ook dat er een regeling is getroffen voor langdurig onverdeelde boedels. Er zijn ook daar weer bijzondere regels bij. Dus dat is ook een nieuwigheid. Dan heb je dus bij dat van boek 5, zakelijke rechten, één punt dat echt in het oog springt, dat is het appartementsrecht en timeshare. Appartementsrecht wil dus niets anders zeggen nogmaals dat er een mede-eigendom en exclusief gebruik van delen van een gebouw ontstaan. Net als in Nederland, in Amerika denk ik heb je het ook, dat je dus eigenaar wordt van het zoveelste gedeelte van dat gebouw. Maar dat is wettelijk geregeld. Voorheen, voor 1 mei was het er niet. Maar thans wel. En je hebt dus ook timeshare. Dat is deeltijds appartementsrecht. Vaak heb je het bij dat van die vakantie. Tenminste de tijden waarbij men zegt van, oké, er is een appartement. Maar dit jaar van dit gedeelte van het jaar maak jij gebruik ervan. Een ander gedeelte

Boek 7, bijzondere overeenkomsten. Wat wordt hierin zoal geregeld? Koop, huur, arbeid, aanneming van werk. Dus een aantal zaken die aansluiten bij de huidige praktijk. En het laatste boek is nieuw, maar dat regelt dus zaken met betrekking tot vervoer over land, water en door de lucht, inclusief aansprakelijkheid bij vervoersovereenkomsten en schadegevallen. Het was een hele mond vol. We gaan nu even naar een korte break en dan geven we een resume. Tot zo.

0: Ja, we zijn bij u terug. We zijn begonnen met introductie van het nieuw burgerlijk wetboek. Het is een hele mondvol. Maar we zullen het stapsgewijs aanpakken in de komende periode. En het komt hierop neer in een resume. Er zijn nu 8 boeken. Dat nieuw burgerlijk wetboek heeft rekening gehouden dat zaken zo min mogelijk verspreid liggen, maar gewoon te vinden zijn in 1 document, dus het nieuw burgerlijk wetboek. Er zijn een aantal nieuwigheden. En als ik kijk naar de aanpassingen, de wijzigingen, dan merk ik dat vooral in boek 1, personen- en familierecht, en in boek 4 een aantal wijzigingen zijn. Nogmaals, er zijn 8 boeken. Boek 1, personen- en familierecht. Boek 2, rechtspersonenrecht. Boek 3, vermogensrecht in het algemeen. Boek 4, erfrecht. Boek 5, zakelijke rechten. Boek 6, algemeen verbintenissenrecht. Boek 7, bijzondere overeenkomsten. En boek 8, verkeersmiddelen en vervoer. Er is nog niet alles gezegd hierover. Maar belangrijk is dat u alvast een indicatie heeft en krijgt van het aantal boeken, de structuur. En van daaruit zullen we dus verder gaan. We hopen dat deze informatie voor dit moment toereikend is geweest. En we zouden zeggen, blijft u afgestemd de volgende keer wanneer we zullen trachten om steeds een stukje nader toe te lichten. Ik zou zeggen, een fijne avond toegewenst en tot de volgende keer.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.

0: Het is 10:00.
1: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected, I love
2: internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected, I love
2: connected na Oslo, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected na Broco, met TVSU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro, online plus Larry is lucky.
1: Connected, I say. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor, so you're keeping us in touch.
3: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

people sing. Woo!

I'm the ruler. And you're forever.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Halleluja. Vader. Vader in de hemel, dank u voor uw liefde, Heere. Dank u voor uw trouw. Dank u voor uw goedheid en uw genade. Vader, op dit moment, o Vader, Heere, wil ik voor uw aangezicht komen, o Koning Jezus Christus, o Vader. Heere, met de mannen van ons land Suriname, o Vader. Ik leg ze elk een van ze in uw machtige handen. Vader, ik dank u wel, Heere. In het bijzonder dank ik u. Dat u zelf mens bent geweest, o Vader. U heeft het menselijk lichaam gedragen, o Vader. Heere, wanneer we praten, o Vader, Heere, over stress. Wanneer we praten, o Vader, Heere, over verdriet. Wanneer we praten, o Vader, over eenzaamheid, o Vader. Wanneer we praten over radeloos zijn, o Vader. Dan weet ik dat u ons begrijpt, o Vader. Omdat u zelf mens bent geweest, o Vader. En u heeft geopereerd, o Vader, in het lichaam waarin onze ziel en onze geest zitten, o Vader. Heere, ons leven is u niet onbekend, o Vader. Heere, en op grond van deze vertrouwen, o Koning, kom ik voor uw aangezicht. En ik bid, Heere, dat u, o Vader, Heere, zal ingrijpen van onze Surinaamse mannen. Heere, die gebukt gaan, o Vader. De vijand heeft, o Vader, Heere, een toch grote open deur gevonden waarin hij opereert, o Vader. Maar we bidden, Heere, dat u het zal veranderen. We bidden dat er een inkeer zal komen hierin, o Vader. Er zijn zoveel mannen die rondlopen met een gebroken ziel, o Koning. Een gebroken geest, o Vader. Heere, sommige, o Vader, Heere, hebben pijn van hun kinderjaren, o Vader, Heere. Gebrokenheden van hun kinderjaren, waarmee ze niet gedeeld hebben, o Vader. Heere, zijn ze gegroeid naar volwassenheid met deze scheur, o Vader. Heere, maar we bidden, Heere, neemt u over. Te veel mannen van ons land, Heere, hebben te kampen met mental health problem, o Vader. We bidden, Heer, dat u overneemt. Wanneer we rondkijken, o Vader, Heere, in de straten van ons geliefd land Suriname, o Vader, dan zien we dat er te veel mannen zijn, o Vader, Heere, die gebukt gaan. Die gebroken zijn, o Vader. Die onder, o Vader, Heere, de invloed, Heere, van deze vijand opereren, o Vader. De zellenhuizen zijn vol, o Vader, van mannen. Heere, o Vader, PCS, o Vader, de verschillende stichtingen en instanties, o Vader.

0: Elke dag komt er een nieuwe bij, o Vader. We bidden, Heere. U zal ingrijpen, o Vader. We bidden voor een eind aan dit probleem, o Vader. We bidden voor een verandering aan dit probleem, o Vader. U zal ingrijpen van onze mannen, o Vader, van onze Surinaamse mannen. Er zal een verandering komen, Heere, in de naam van Jezus Christus, o Vader. Heere, wanneer we kijken, o Vader, Heere, naar de stijging die er is, o Vader, Heere Jezus Christus, Heere van de drugsgebruikers, o Vader, dan zijn het mannen, o Vader. Heere, u heeft een plan gehad, u heeft de man geroepen om het hoofd te zijn, o Vader, om te opereren als het hoofd, o Vader, op elk gebied, o Vader. Heere, maar de vijand, o Vader, vernietig de roeping, o Vader, vernietig de zalving, o Vader, die u gegeven had aan de manschap. Maar we bidden, herstel, o Vader. Herstelt u onze mannen. Herstelt u onze mannen. Heer, herstelt ze. Zet ze vrij, o Vader, Heere, van de drugsgeest, o Vader, van de marihuanageest, o Vader, de jammigeest, het sigaretgeest, de bier drinken, o Vader, Heere, van alcohol, o Vader, van verslaving, van pornografie, van de mammongeest, o Vader. Heere, zet u onze mannen vrij, o Vader. Neemt u over ook van uw gevoelens, van uw gedachten, o Koning. We bidden, Heere, dat u herstel brengt. We bidden dat u verandering brengt, o Vader. We bidden dat u ingrijpt, o Koning, in Jezus' wonderbare naam.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

0: Het is 11 uur.
1: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

de we zoeken vis, al zorro amarch. Dat om masra passi, nooit die velasi. Om een lobus red, nek pa wie masra wan, die ka, sa opraan.

Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Er ontstaan soms onnodige discussies over wie voor God nu belangrijker is, de man of de vrouw. Het nieuws is dat beiden voor God even belangrijk zijn. We lezen in Genesis 1 vers 27. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zowel man als vrouw zijn als evenbeeld van God geschapen. Dat wil niets anders zeggen dan dat ze gelijkwaardig zijn in de ogen van de Heer. Vreemde ideeën, als zou de ene meer waarde hebben dan de ander, moeten uit de wereld geholpen worden. Laten we daarom elkaar met respect behandelen, want zo heeft God het bedoeld. Man en vrouw zijn voor God gelijkwaardig. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85-22-418.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Halleluja. Vader in de hemel, ik dank u wel, Heer, voor uw grootheid. Dank u voor wie u bent. Dank u dat u een liefdevolle God bent, een trouwe God bent. Dank u dat u een God bent die niet moe wordt. Dank u dat u een God bent die ons begrijpt. Dank u dat u een God bent, o Vader, die een vader is. Met een groot hart, Heer. Die steeds open staat om ons als kinderen van u weer op te vangen. En om naar ons te luisteren. Dank u, Heer, dat uw liefde voor ons zo groot is, o Vader. Dat onze menselijke verstand het niet kunnen bevatten. Uw gedachte voor ons als mens zijn, o Vader, is zo hoog. We kunnen er niet bij, o Vader. Zo hoog is uw gedachte voor ons. Hoger dan wij denken, o Vader. Dank u wel, Heer, dat we dat mogen beseffen. Heer, u zegt en heeft ons geleerd in uw woord. Dat wij, o Vader, te alle tijden mogen kloppen aan uw deur. En u zal voor ons open doen. U heeft ons geleerd, o Vader, dat als wij uw aangezicht zoeken, zullen wij u vinden, o Vader. U zegt, als we kloppen aan uw deur, zal u de deur voor ons open doen, o Vader. Als we u iets vragen, Heere, zal u het aan ons geven, o Vader. Heere, op grond van uw belofte, als we bidden, o Vader, zal u ons antwoord geven. Op grond van deze belofte, o Vader, Heere, kom ik voor uw aangezicht, o Vader. Heere, met de ouders van ons geliefd land Suriname. Heere, elke man en elke vrouw, o Vader. Heere, die, o Vader, ervoor gezorgd heeft dat er kinderen gekomen zijn op deze aarde. Heer, dat kinderen geboren zijn geworden op deze aarde. Dan maakt het niet uit onder welke omstandigheden. Als ze, o Vader, Heere, uit één ouder gezin gekomen zijn. Of als ze, o Vader, Heere, leven uit een gebroken gezin. Of als ze leven, o Vader, Heere, uit een gezond gezin waar moeder en vader aanwezig is. Maakt het niet uit, o Vader. Maar deze ouders, o Vader, Heere, van de kinderen. Ik kom met ze voor uw aangezicht, o Vader. Heere, ik bid, o Vader, dat u overneemt, o Vader, Heere Jezus Christus. Van zowel de moeders als de vaders, o Vader. Heere, we leven in een tijd, o Vader, Heere, waar ouders, o Vader, Heere, vaak, o Vader, te kampen hebben met druk van dit leven, o Vader. En het niet meer zien zitten, o Vader. Sommige ouders, o Vader, Heere, gaan slapen en weten niet hoe hun morgen eruit zullen zien, o Vader. Herinner ze aan uw woord. Dat ons leert, o Vader, dat we kunnen vertrouwen op u. En dat we ons niet zorgen hoeven te maken over de dag van morgen. Omdat de dag van morgen zijn eigen zorg heeft, o Vader. Maar dat we ook, o Vader, dat ze ook mogen weten, o Vader, Heere. Dat u, o Vader, Heere, met

0: ouders hebben gefaald, o Vader, in de opvoeding, wil ik u vanavond vragen, o Vader, om ze te vergeven. Om ze genadig te zijn, o Vader. En herstel te mogen brengen, o Vader, in de opvoeding van hun kinderen. Heren, leer ouders, o Vader, heren, hoe de kinderen op te voeden. En dat de kinderen opgevoed mogen worden onder de vrezen van u. Daar waar ze, o Vader, hebben gefaald, o Vader. Heren, o Vader, door water in de wijn te doen, o Vader. Heren, we bidden voor genade en we bidden voor herstel. Brengt u herstel, o Vader, in Jezus' wonderbare naam. En dank u, Heer, dat u grote dingen zal doen. In de naam van Jezus Christus. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden. Het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

0: Het is 5:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
1: Geliefde luisteraars, goedemorgen. Ik groet u weer in de wonderbare naam van Jezus. Ik ben apostel Marvin Samuel en ik ben wederom bij u vandaag om het programma Een Goed Begin te verzorgen. We vragen de Heer om een zegen deze dag. Vader, we danken u, Heer, mijn God, dat u ons genade geeft, Heer, mijn God, opnieuw deze dag. Heer, mijn God, om deze dag met u te beginnen, Heer, dat wij uw zegen mogen hebben in alles wat wij doen, dat wij in alles, Heer, mijn God, door uw geest geleid mogen worden, Vader. Heer, mijn God, ook als wij uw woord gaan openen, Heer, Heer, uw woord die licht spreidt, het openen van uw woord verspreidt licht. Verlicht ons verstand, Heer, mijn God. Heer, mijn God, openbaar ons dingen, Heer, mijn God, die misschien tot op dit moment in het verborgene zijn geweest voor ons, Heer, mijn God. Heer, herinner ons aan dingen die we misschien vergeten zijn, Heer, mijn God. Heer, leid ons, Heer, mijn God, op een rechtspoor om uw naams wil, in Jezus' naam. Amen. Prijs God. Ik heb de afgelopen dagen met u gesproken over zaken aangaande het gezin. En ook deze dag wil ik nog even daarmee doorgaan. En ik wil u brengen naar het boek Maleachi. En wel Maleachi hoofdstuk 4. En we lezen met elkaar vers 5. En vers 6. En de Bijbel zegt daar: zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de baan. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot hun vaderen. De Bijbel praat hier over wat wij noemen een generatiekloof, een generation gap. Er is een probleem. Een probleem waar er een verwijdering is tussen het hart van de vaders en het hart van de kinderen. En de Heer zegt hier dat hij zal zenden de profeet Elia om het hart van de vaderen terug te voeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vader, opdat ik niet kom en het land sla met de ban, met de vloek. De Heer acht de relatie tussen vaders en kinderen zo belangrijk, dat hij zegt, als er geen oplossing komt, als er geen verandering komt, geen genezing komt tussen die relatie, en die relatie tussen vaders en kinderen, zal dat uiteindelijk ertoe leiden dat hij zal komen en het land slaan met een vloek. Nou, we hebben gezien eerder dat als we kijken naar Genesis, dan zien we dat 10 generaties na Adam, dat de aarde helemaal verdorven was. En dat God de aarde heeft geslagen met de vloek. En dit kwam allemaal doordat er een probleem was tussen vaders en kinderen. Ik heb u laten zien in een van die programma's dat op een gegeven moment gevallen engelen vrijelijk toegang hadden tot de dochters van mensen. En dat kon alleen maar omdat de vaders niet in place waren. Want misschien was dat een jong man ook zomaar contact met dochter. Hij kreeg de grootste problemen van zijn leven. Hij doet het nooit meer. Maar we zien daar in Genesis dat de machten der duisternis vrijelijk toegang. Ze kwamen en namen uit de dochter zijn mensen wie zij maar wilde tot vrouw. Dus er was daar een duidelijk probleem waar de duivel in staat was om binnen te treden en alles kapot te maken binnen de gezinnen. Binnen de totale mensheid. Wanneer we vandaag kijken naar onze samenleving, ik heb het ook al aangegeven in een van de vorige programma's, dat bijna 40% van de gezinnen in Suriname vaderloze gezinnen zijn. Er is geen vader in huis. En dan kan het in bepaalde gevallen dat de vader gewoon overleden is. Maar die gevallen zijn minimaal. In de meeste gevallen is het simpelweg dat er geen relatie meer is tussen vader en moeder, waardoor de vader niet in het huis is of misschien nooit in het huis is geweest. En wanneer statistieken leren, onderzoeken leren, dat wanneer de vader afwezig is in het huis, dat ernstige gevolgen heeft voor het gedrag van de kinderen. Men heeft onderzocht en is tot de conclusie gekomen, als we kijken in de gevangenissen, en dat is haast wereldwijd, dan zien we dat minimaal 70% van de mannen die in de gevangenis zitten komen uit een gezin waar er geen vader aanwezig is geweest. Och. En dat een negatieve effect heeft op hun gedrag. Kinderen worden vaak onhandelbaar wanneer de vader het huis verlaat. Wanneer de vader niet meer in huis is. Toch? En God zegt, als er geen herstel komt in die relatie. Als er geen herstel komt in die situatie. Toch? En als die situatie zich niet herstelt, raakt de totale samenleving steeds verder in verval. Dan zal hij komen en het land slaan met de vloek. Dat is dan een oproep aan de vaders. De Bijbel zegt hier, hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen. En het hart der kinderen tot hun vaderen. In dit programma wil ik specifiek spreken tot de vaders. En vaders oproepen. Weet u, u hebt er geen hoogte van hoe belangrijk slechts uw aanwezigheid voor uw kinderen is. Slechts uw aanwezigheid heeft al een bepaalde invloed. Weet u, vaak genoeg zie je binnen gezinnen waar de vader aanwezig is. Misschien is papa niet thuis. Hij is aan het werk. En de kinderen doen wat. En moeder, ze brutaliseren mama. Mama kan ze niet aan. En dan zegt mama, wacht totdat je vader thuis komt. Dan ga ik hem zeggen. En vaak genoeg is dat hij kinky alasan direct. Of kan dit om mik de san eten. Maar wanneer papa thuis is gekomen, de alamapi, omdat er een bepaald gezag uitgaat van de vader. En de kinderen in de meeste gevallen, toch, tenzij de vader zijn gezag uit handen heeft gegeven, niet weet om te gaan met zijn gezag, dan zien we in de meeste gevallen dat de kinderen wel dat respect tonen voor het gezag van die vader. Die vader is nodig in dat huis. Toch? Maar wanneer vaders hun verantwoordelijkheid aan een kant zetten, om welke reden dan ook, omdat ze op jacht gaan naar een andere vrouw, of wat voor reden dan ook, dan hebben ze hun kinderen overgeleverd aan bandeloosheid vaak genoeg, aan wetteloosheid. Kinderen raken gefrustreerd vanwege het gemis van die vader. Ze raken ontmoedigd vanwege het gemis van die vader. Als vader heb je niet alleen maar een rol van leraar, maar jouw belangrijkste rol is om een voorbeeldfiguur te zijn, om een rolmodel te zijn in het leven van uw kinderen. Ik kan me herinneren, mijn jongste zoon, hij was nog klein. En ik stond een keer bij de wasbak mijn tanden te poetsen. En hij was ook bezig zijn tanden te poetsen. En hij keek precies wat ik deed. En wat ik deed, dat deed hij ook na. De ouderen van hem, zijn broers en zijn zusters, die plaagden hem vaak. Want wanneer je hem vroeg, wat ga je worden? Hij zegt, ik ga papa worden. Hij keek naar zijn vader. Zijn vader is zijn rolmodel en dat is alles wat hij wilde worden, papa. En dat is onze rol als vader in het leven van onze kinderen. Weet u, wanneer u een gelovige vader bent, dan behoren uw kinderen Christus in u te zien. U dient het voorbeeld, het model van Christus te zijn in hun leven. U dient ze te laten zien hoe zij God moeten dienen, doordat u zelf God dient op de juiste manier. En dat is hoe wij ze leiden op het rechte spoor. Dat is hoe wij voorkomen dat ze vervallen in criminaliteit, dat ze vervallen in seksuele immoraliteit en allerlei andere zaken die God mishagen. Dat is hoe we ervoor zorgen dat we ze maken tot goede burgers binnen de samenleving. Dat onze kinderen geen last gaan worden voor de samenleving. Want velen laten toe dat hun kinderen een last worden voor de samenleving. Doordat ze rovers worden en allerlei crimineel gedrag gaan vertonen. Vaak genoeg zijn wij het als vaders die gefaald hebben. En maken dat onze kinderen in plaats van een zegen een last worden voor de samenleving. Maar God roept u op vandaag. Hij wil dat het hart van de vaders terugkeert tot de kinderen. Kinderen raken verbitterd vanwege het feit dat hun vader ze in de steek laat. Maar wanneer wij met ontferming weer om gaan zien naar onze kinderen. Onze kinderen weer liefde gaan betonen. Toch? Dan maken wij dat het hart van onze kinderen gaat genezen. En dat het hart van onze kinderen ook weer terug gaat keren tot ons. Dit is wat de Bijbel zegt. Dat hij het hart van de vaders terug zal keren tot de kinderen. En het hart van de kinderen terug zal keren tot de vaders. Mannen, God spreekt tot u deze ochtend. Vaders, God spreekt tot u deze ochtend. Jonge mannen die misschien nog geen gezin hebben, God spreekt ook tot jullie deze morgen. Dat jullie niet, misschien kom je zelf uit een gezin zonder vader. Maar dat wil niet zeggen dat je in diezelfde fouten moet vervallen als je vader. Ik kom ook zonder een gezin, uit een gezin waar ik nooit een vader in huis heb gehad. Maar ik heb voor mezelf een besluit genomen dat ik nooit mijn kinderen zal aandoen wat mij is aangedaan als kind, doordat ik geen vader in huis had. Het was pijnlijk, het was frustrerend en ik wil mijn kinderen hetzelfde niet aandoen. Dus jonge mannen, laat dat ook jullie intentie zijn, dat je besluit om jouw kinderen nooit hetzelfde aan te doen, de pijn die jij nu ervaart. Laten we bidden. Vader, ik dank u, Heer, dat u ook in onze tijd, Heer, het hart van de vaders terug wil brengen tot de kinderen. En het hart van de kinderen terug wil brengen tot de vaders. Heer, mijn God, dat u een herstel wil brengen. Heer, dat u de generatiekloof wil dichten, Heer, mijn God. Heer, dat u de generaties weer bij elkaar, aan elkaar wil hechten, Heer, mijn God. Heer, mijn God, zodat het goede steeds weer overgedragen kan worden van de ene op de volgende generatie, Vader. Heer, mijn God, wees ons genadig. Bezoek mannen, bezoek vaders in deze tijd, Heer, mijn God. Heer, en verander hun harten, Heer. Heer, dit bid ik in de naam van Jezus. Wees ons genadig. Heer, dat wij niet vervallen, Heer, mijn God, in totale wetteloosheid, Heer mijn God, omdat het hart van de vaders verwijderd is van de kinderen. Heer mijn God, wij danken u, Heer, dat u ons wil aanhoren deze morgen. In Jezus' naam. Amen. Vader, ik zegen zo uw volk. Ik zegen de luisteraars. Ik zegen de gezinnen. Dat het herstel, genezing mag komen in de gezinnen. In Jezus' naam. Luisteraars, ik dank u dat u deze dag naar mij hebt willen luisteren. Wees u gezegend en tot de volgende keer.
0: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.
2: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
1: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Internet, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen. Connected naar Osso, affordable for you. Yeah, yeah. Connected naar Broco, met TeenageU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
4: Connected Alassé, enjoy affordable connectivity.
3: Still the most affordable. TeenageU keeping us in touch.
5: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: Rhapsody time, blessing time. Een mooie en gezegende ochtend, lieve broeders en zusters. Onze thema vandaag is de voortreffelijkheid van de nieuwe mens in Christus. En onze thematekst is Colossense 3 vers 10. En de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis overeenkomstig het beeld van hem die hem geschapen heeft. Halleluja. Toen u opnieuw geboren werd, zegt Pastor Chris, werd u herschapen in rechtvaardigheid en ware heiligheid. U bent geen vergeven zondaar, maar een geheel nieuwe schepping, geschapen in het beeld en naar de gelijkenis van God. Halleluja. Colossense 1 vers 22 beschrijft u als heilig, onschuldig en onberispelijk in de ogen van God. Oftewel, er is niets voor God om u van te beschuldigen. En er is niets op u aan te merken. Halleluja. Hij heeft absoluut niets op u tegen. Hij heeft absoluut niets op u tegen. Verder denkt, spreekt en handelt deze nieuwe mens als God. Hij is Gods voortreffelijke eigen maaksel. Halleluja. Efeze 2 vers 10 zegt, want wij zijn Gods eigen handwerk, zijn vakmanschap, opnieuw geschapen in Christus, opnieuw geboren, omdat wij de goede werken kunnen doen die God voor ons voorbestemde, van tevoren gepland heeft om wegen te kiezen die hij voorbereid heeft, waarin wij zouden wandelen, het goede leven te leiden dat hij vooraf heeft geregeld en voor ons heeft klaargemaakt om te leven. Halleluja. U mag dat zelf lezen in Efeze 2 vers 10. Geliefde, u probeert niet om heilig en rechtvaardig te zijn. Nee, u bent zo geboren. En hoe meer u uw geest met deze goddelijke waarheid vernieuwt, hoe meer deze goddelijke realiteit uw gedachten en daden zal beheersen. En uw leven tot uitdrukking zal komen. U bent geen opgewaardeerde versie van uw oude zelf. Nee, die oude mens is opgehouden te bestaan. U draagt nu het leven en de ware aard van Christus. U bent puur, perfect, geheiligd, ja, verheerlijkt en gerechtvaardigd, geliefde. Om die reden moet u weigeren om elke zwakheid, mislukking, nederlaag of zonde als normaal te accepteren, geliefde. U bent geschapen om de heerlijkheid en goddelijke kracht uit te drukken in uw dagelijkse leven. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Halleluja. Omdat u de deugden zal verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U bent geroepen, geliefde, tot heerlijkheid en voortreffelijkheid. 2 Petrus 1 vers 3 zegt, want zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat nodig en passend is. Halleluja. Voor het leven en de godsvrucht door de volledige persoonlijke kennis van hem die ons geroepen heeft door en tot zijn eigen heerlijkheid en voortreffelijkheid. Halleluja. Halleluja. Wandel in het bewustzijn, geliefde, van uw nieuwe identiteit. Toon overal de schoonheid, de liefde, wijsheid en puurheid van Christus. Dat is uw leven, geliefde. Dat is uw roeping. Glorie aan God. Halleluja. Geliefde, we gaan samen bidden. U mag me nazeggen. U zegt, lieve Vader, dank u dat u mij opnieuw geschapen heeft in rechtvaardigheid en ware heiligheid. Ik leef in het bewustzijn van mijn nieuwe natuur. Ik toon uw voortreffelijkheid, wijsheid, puurheid, liefde en goddelijke kracht. Mijn leven is een getuigenis van uw genade. rechtvaardigheid en heerlijkheid in Jezus' wonderbaarlijke naam. En we zeggen samen amen, halleluja, halleluja. Geliefde, u bent bijzonder. U bent God zijn apart gezet volk. U bent de koninklijke priester, halleluja. Geliefde, ik wil u bedanken voor het willen meedoen vandaag met de Rhapsody van de Realiteiten. En als u de Rhapsody opgestuurd wenst te krijgen, mag u ons contacten. Ons nummer is 8646-446. En als u samen met ons de Heer wil loven en prijzen, mag u langskomen aan de Ringweg Noord 110. We kijken uit naar uw geliefde. Ik ben Michelle Asinde en ik groet u. Ik hou van u. Wees de lief voor uzelf en voor een ander. Tot de volgende dag.
1: Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation.

0: Het is 6:00.
1: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid.

Yevarechecha Adonai v'ishem recha. Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en

Happy beautiful morning, geliefde. Grote familie van Radio Shalom. Volk van God. Koninklijke priesters. Het volk dat God apart gezet heeft. Een van harte goedemorgen vandaag. En we zijn er weer met onze eigen ochtendprogramma, The Morning Move. En ook vanmorgen zullen wij de ochtend moven, ja. We zullen de ochtend bewegen. En dat zullen we doen door dankzegging, gebeden, overdenkingen, verklaringen. Wauw, wauw, wauw. Wat is het voor mij weer een eer om hier te zijn met jullie. Geliefelijk volk van God. Het is precies 6:07. En Michelle Afsinde is er weer met u tot 8:00 vandaag. Ik groet een ieder in de wonderbaarlijke naam van Koning Jezus. En inderdaad, elke ademhaling van mij dank ik de Heer. En ik geloof dat het ook hetzelfde is bij u, geliefde. Wanneer we slapen en we wakker worden, is het niets anders en niemand anders dan Koning Jezus. We slapen met hem, we staan op met hem. Alles wat we doen is met en is voor Koning Jezus. Want we weten, geliefde, dat we niet langer meer leven voor onszelf, maar we leven voor de Heer. Wauw, geliefde, een van harte goedemorgen. Ook al waar u bent, Frans, Guyana, Guyana, Miami, Suriname, Paramaribo, Cotopaxi. De groeten vanuit de heerlijke gezegende studio van Radio Shalom. En geliefde, als u mij kunt horen, wil ik dat echt ook weten door een bericht te sturen naar ons appnummer. Alleen zodat ik weet dat ik te horen ben.

En ook vanmorgen stuur ik de groeten naar Zorg en Hoop. En ja, de mensen van Casa van Olle, die zijn altijd wakker en ready. Para passi, para, para. Alles lijkt zo een beetje nieuw voor me weer.

En ik zie zoals altijd elke vrijdag en trouwens elke dag dat de berichten binnenkomen. Ik zie zuster Cindy, die heeft al echt vroeg een bericht gestuurd. Happy beautiful morning voor u. En geliefde, vandaag zal ik u bemoedigen heel kort, 5 minuten.

En vandaag wil ik u graag bemoedigen vanuit Handelingen 20 vers 32. Want dit heeft te maken met een eenvoudige bemoediging, maar krachtig. Het is een gedachte om uzelf op te bouwen in de Heer, in Christus. Want we kunnen niets anders doen, geliefde, want daar wonen wij, daar blijven wij. Daar hebben wij ons bestaan, in Christus. En Handelingen 20 vers 32 zegt, en nu broeders, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is, halleluja, u op te bouwen. En geliefde, dit is een tekst dat als u het hoort, zult u zelf gaan en kijken van waar kan ik dit vinden. Want wie wil nou niet opgebouwd worden? En dat is wat het woord van God doet. Het woord van God bouwt u op.

0: Dus geliefde, het moment dat u denkt aan opbouwen, dat denkt u aan het woord van God. En daarom beveelt Paulus ons hier in Handelingen. Hij beveelt ons. Hij zegt, en nu broeders, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade, dat bij machte is u op te bouwen. Er is niets anders, geliefde, hier op aarde en buiten deze aarde die u kan opbouwen. Alleen het woord van God, geliefde. God is degene die ons opbouwt, lieve mensen. En geliefde, terwijl ik dit zeg, zit ik te denken aan dat wanneer je bijvoorbeeld een vis uit zijn omgeving haalt, zijn aura, zijn habitat, dan, geloof me, hij gaat het nooit maken op aarde of waar je hem gaat zetten. Hij gaat een beetje anders functioneren. En dat is wat we zien gebeuren, hè. Het moment dat een mens die geschapen is naar God, zijn beeld en gelijkenis, verblijft van onze Heer en Meester, dat zie je precies hoe het gaat met de persoon. Je ziet gewoon, niemand hoeft jou dat te zeggen. En als u dat ook bent, dan ervaart u het zelf ook. Dus God is degene, geliefde, die ons opbouwt. Maar hij doet dat door zijn woord. Daarom is het zo belangrijk in de vroege ochtend, als u bent opgestaan, laat niet zijn dat u uw telefoon pakt. Mm-mm. Als u weet dat u 6 uur uit huis gaat, neem een half uur. Sta dan eerder op, geliefde, ook al is het 4 uur of 5 uur. Het gaat nooit mooi en heerlijk voelen. Maar dat is juist de juiste om te doen. Juist wanneer je voelt om het niet te doen, doe het. Want daar is waar er doorbraak is. Want luister nou. Als we kijken wat er allemaal gebeurt. Mensen doen dingen die ze leuk vinden. Mensen doen dingen die ze gezellig vinden. Maar kijk naar hun leven. Dus geliefde, ook al voelt u zich niet happy om elke ochtend. Weet u, u voelt zich niet prettig om elke ochtend op te staan. Om het woord van God te bestuderen. Of even quality time te maken met uw Heer en Meester. Doe dat niet. Doe dat niet omdat u ervoor voelt. Want u als christen, geliefde, u leeft niet vanuit gevoelens. Nee. Onze ademhaling is het woord van God. Dus dit is wat we moeten doen, geliefde. Dus uw woord, het woord, geliefde, van Christus. Hij doet dat door zijn woord. Hij bouwt u op door zijn woord. Geestelijke groei gebeurt niet vanzelf, geliefde. En u kunt niet ervoor bidden. Mm-mm. En dat is het toch, geliefde. We kunnen niet doen wat God niet zegt. U kunt niet zeggen van, vader, ik bid voor geestelijke groei. Nee, dat staat niet in het woord. U moet het woord van God mediteren bij dag en bij nacht. Want het woord gaat zorgen dat je groeit. Halleluja. Gebed, we doen gebeden toch om ons te brengen om op een niveau om te kunnen functioneren als hoe God wil dat we functioneren. Maar we bidden niet om te kunnen groeien. Nee, maar we bestuderen het woord. Lees uw Bijbel, bid elke dag als u groeien wil. Dus net zoals uw lichaam dagelijks voedsel nodig heeft, geliefde, heeft ons geest elke dag het woord van God nodig. Onze geest kan niet goed functioneren, lieve mensen, zonder het woord van God. Dus bid elke dag, bestudeer het woord van God elke dag, want het is ons licht. Misschien leest u de Bijbel elke dag. Dat is geweldig. Dat is zo geweldig, geliefde. Maar God nodigt ons uit, lieve mensen, vanmorgen, om verder te gaan dan alleen maar lezen. Neem tijd. Neem tijd om over het woord na te denken. Overpeins, zegt het woord van God. Overpeins het woord bij dag en bij nacht. Halleluja. Bestudeer, want weet u, er is een verschil van bestuderen en nadenken en lezen, hè? Wanneer u verder gaat dan lezen, dan gaat u erover nadenken. U gaat nadenken over, I can do all things to Christ who strengthened me. Ik kan alle dingen doen Dan gaat u nadenken erover. En dat, voordat u denkt, gaat u denken van... Hey, ik kon mijn oefening niet maken. Maar I can do all things to Christ. Ik kon geen werk vinden. But I can do all things to Christ. Omdat u erover gaat nadenken, geliefde. U gaat erover nadenken. U gaat mediteren erover. U gaat het bestuderen, geliefde. En voordat u denkt, haha, wordt u precies wat het woord van God zegt. Halleluja. Dus bestudeert u het woord, geliefde. Gaat u een stapje verder en overdenk het. Bestudeer het. En dan komt er een ander gedeelte. Praktiseer het. Halleluja. Geliefde, wanneer u het overpeinst. Halleluja. Wanneer u het leest. Daarna gaat u naar het denken erover. En daarna gaat u naar het bestuderen erover. En dan gaat u het brengen in praktijk. Want het moment dat u begint te zeggen, I can do all things to Christ. U mediteert op het woord, geloof me, u begint uw kleren aan te trekken en u gaat uit huis, halleluja. En u gaat doen wat u eerder niet kon doen, halleluja. En dit is wat het woord bedoelt met het woord van God. Het bouwt u op. Wanneer het woord rijkelijk in je woont, geliefde, verandert het je denken. Het verandert je handelingen. Je woorden veranderen, de manier hoe je praat verandert, je beslissingen. En je hele leven, geliefde, verandert. Overpeins het woord, halleluja. Dat is vandaag onze bemoediging. Ja, bouw uzelf op in Christus. Dat is vandaag onze bemoediging. En... er zullen uitdagingen komen. Ja, uitdagingen gaan er altijd zijn, toch? Ja, maar het is belangrijk. Hoe kijkt u naar uitdagingen? Ik heb mezelf dat in de jaren geleerd. Hoe kijk ik naar uitdagingen? Mm-hmm. Hoe kijk ik naar uitdagingen? Het is heel belangrijk. Zie ik het als iets die me wil vermoorden of zo? Nee. Ik ben er zo terug. Haja.
1: Blanketing Paramaribo and your community with a message of peace. This is Radio Shalom 94.5.

Ja, dus geliefde, voor de mensen die zojuist zijn aangeschoven, happy beautiful morning. En we zijn nog steeds bezig met de bemoediging van vanmorgen. Het is 5 minuten bemoediging. En daarna kunt u dan genieten van een song van ons, van de radio. Maar geliefde, we praten nog steeds over bouw uzelf op in Christus. En zoals ik eerder zei, er zullen uitdagingen komen. Maar iemand die gebouwd is op het woord, halleluja, blijft staan. Je blijft staan. Ja, uitdagingen zie je als wanneer je bijvoorbeeld een bami met een lekkere kip zou eten. Mm-hmm. Je denkt dan, I can do all things to Christ. Ach, I can do all things to Christ. Yes, dat is... Dat is ons manier hoe we ernaar gaan kijken. We gaan het niet meer kijken als... Oh my God, vader, wat is dit? Ik kan dit niet aan. We zijn geen baby's meer in de heren, hè? Maar we zijn volwassenen. We zijn bonjo, we kota bonjo. Dat is wie we zijn, geliefde. Dus er komen uitdagingen. Maar iemand die gebouwd is op het woord van God blijft staan... De omstandigheden bepalen dan niet langer, geliefde. Je vreugde. Je vrede. Want je bent geworteld in Christus. Geliefde, daarom zeg ik van... I am full of joy. Nobody can steal. Ik laat niemand geef ik gelegenheid om mijn vreugde te nemen. Nee, want ik bepaal dat zelf. Because I am rooted. Ik ben geworteld in Christus. Ha. Dus geliefde, vraag jezelf af... Waar bouw ik mijn leven op? Op mijn gevoelens? Op mijn omstandigheden? Of op het woord van God? Laten we vandaag, geliefde, is de bemoediging van vandaag. Laten we vandaag bewust kiezen om tijd met God door te brengen. Geloof me, is de beste relatie wat je ooit kan hebben. Om met God bezig te zijn. En doe het liever in de ochtend, vroeg, je weet toch? Want dan was maar even geen enkel geluid om je heen. You and God alone. Elke keer dat je zijn woord leest, trouwens, u weet het. Dit is gewoon alleen maar een bevestiging. Dit is gewoon alleen maar een opfrissertje. U weet dat al. Begrijpt u toch? Dus elke keer dat je zijn woord leest en geloof, bouw je jezelf nog sterker op. I can do all things to Christ. Yes, I know who I am. Dat gaat uw mentaliteit zijn. Dat is wat uw mentaliteit zal zijn, geliefde. I can do all things to Christ. I know who I am. Wanneer je kijkt naar een situatie, dit zijn de woorden die je gaat zeggen. What? No, I am loved by God. I am chosen by God. I am highly favored by God. Yes, dat is wat u gaat zeggen tegen de uitdagingen. I am a child of God. I am chosen by God, protected by God. En we weten gewoon dat no weapon from against me shall able to prosper. En dat zijn de dingen die u gaat zeggen. Waarom? Omdat u uw identiteit kent in Christus. Doordat u het woord bestudeert, gaat u steeds maar weten van... Ik ben unstoppable. Ik ben untouchable. Nobody, nothing can touch me. Geliefde, ik geloof dat u bemoedigd bent vanmorgen. Dus geniet u van de song... Halleluja, die u zo meteen gaat horen. Maar laten we onszelf opbouwen in de Heer. Halleluja. Halleluja.

Ja, geliefde, en ik zie de berichten binnenkomen. Maar zo meteen na zeg maar 7, daar hebben we de gelegenheid. Of zeg maar na de verplichtingen die we hebben. Dan zullen we dan de berichten lezen. Of tussendoor ook even, yes. Maar ik zie de berichten.

En ook de groeten van onze lieve zus Astrid. Ik doe dit even omdat ze ook zegt dat ze me hoort. En ik wil dus duidelijk dat ze weet dat ik heb gelezen. En dat ik weet dat ik gehoord word. Odi Odissisa, u bent prima te horen. Ik ben blij uw stem weer te horen. Die mooie, vrolijke lach, wel gemist. En dank u wel voor uw bemoediging. Blessing, zus. Groetjes vanuit Astrid NL.

Broeders en zusters, goedemorgen. De dagtekst van vandaag, vrijdag 3 juli 2026. Want de Heere spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Want de Heere spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Psalm 33, vers 9. Het leerwoord. Jezus zei tot de doven: Ifata, dat is, wordt geopend. En zijn oren werden geopend en terstond werd de band zijn tong los en hij sprak goed. Jezus zei tot de doven: Ifata, dat is, wordt geopend. En zijn oren werden geopend. En terstond werd de band zijn tong los en hij sprak goed. Marcus 7, vers 34 tot en met 35. Het gezang.

van mijn gemoed. Word nederig, ik bevonden, bij diep gevoel van zonden. Dan reinig mij door Christus bloed. Gezegende dag, broeders en zusters, God zegen.

0: ketchup with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik in een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer niet in de acte joh. Als maar denk niet aan niks te doen.
2: En dan,
1: Jij hebt
2: niet
1: dingen aanbesteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
3: We are you, we are su.
4: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725.

and Goods. Gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.

Zo hebben we dus gehad. Enkele verplichtingen vanmorgen. En ik wil nu alvast de kinderen uitnodigen om dicht bij de radio te zitten. Want ook hun zullen hun moment hebben vanmorgen. En hun eigen programma, The Happy Kids. Mama, papa. Want enkele kinderen zijn vrij vanwege de examens die de scholen zullen hebben. Maar ik wil u dus vragen. Dat de kinderen ready zijn. Zodat zij ook een moment kunnen hebben om het woord van God vanuit hun eigen programma te overdenken. That is blessing, no more stressing. I've got a seed. Want u weet, de Bijbel praat over kinderen, hè?

0: it's already getting better.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Dag lieve happy kids. Dag grote mensen die ook meeluisteren. Vandaag gaan we het verhaal van Madugu afsluiten. Ik weet zeker dat jullie willen weten hoe het eindigt. Voordat we gaan naar het einde, heb ik ook een hele leuke opdracht voor jullie vandaag. Maar dat horen jullie aan het einde wel. Laten we even bidden tot onze, praten tot onze lieve, lieve Vader in de hemel. Lieve Vader God in de hemel, ik ben zo blij dat u de hele week met ons bent geweest. En dat we de leuke vertelling, maar ook leerrijke en belangrijke vertelling over Madugu hebben geleerd. Heren, wilt u ook vandaag met ons zijn? Wanneer we dat laatste gedeelte gaan vertellen, geeft u ons oortjes om te horen en te begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Lieve happy kids. Ook de tekst van deze week wil ik met jullie herhalen. En dat is gehaald uit Markus 16 vers 15. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Aan alle schepselen. En ook vandaag willen we het daarover hebben. Happy kids, wat deed Madugu gisteren? Hij had dat boek bewaard onder zijn deken. Hij had het boek bewaard onder zijn deken. Want hij was bang dat zijn broers het zouden nemen van hem. Hij wilde het eigenlijk niet delen. Maar het stemmetje zei hem, je moet delen. Dus de volgende morgen, toen het nog schemerig was, je weet, het is een beetje, het is nog niet helemaal helder buiten, dan sloop Madugu naar buiten. Hij in zijn ene hand had hij een heel scherp mes. Een hele scherpe. En in zijn andere arm droeg hij zijn woordeloos boek. En hij kroop naar buiten. Hij sloop naar buiten. En hij ging daar bij een oude boomstronk staan. En je weet, een boomstronk is eigenlijk een boom die ze hebben omgehakt. En dat onderste gedeelte nog in de grond. En dan ging hij daar zo zitten. En hij besloot te bidden tot God. Hij zei, lieve Heere Jezus, wilt u me helpen om het te verdelen? Ik hou zoveel van het boek. Dan gaat het zo klein worden. Ik weet dat ik het moet doen, maar ik vind het zo erg. Ik wil eigenlijk een groot boek hebben. Plotseling sprong hij weer op, want hij hoorde iets achter zich. Oh, hi boy. Daar kwamen zijn broertjes aangerend, alle drie. En Madugu keek en dacht, ga jullie weg man, ik ben bezig. Ik ben bezig, ik praat tot God. Ga jullie even weg. Toen zeiden ze, nee hoor, we gaan nergens, we gaan kijken. Wat doe je met het boek, Madugu? Wat doe je met het mes in je hand? Je weet dat het mes gevaarlijk is, toch? En ze bleven daar zo staan, want ze wilden niet weggaan. Ze zagen dat Madugu dat mes omhoog hield. Dus hij nam dat mes in zijn handen en hij hield het zo. Hij had het boek gezet op die boomstronk en hij twijfelde. Moet ik het snijden? Moet ik het niet snijden? Moet ik het snijden? Moet ik het niet snijden? Mijn gunst gaat het klein worden als ik het snij. Ik wil het niet snijden. Maar de Heere had hem gezegd dat hij moest verdelen. Dus hij hield dat mes omhoog en daarna liet hij het langzaam op het boek vallen. En hij sneed het boek midden door. Oeh, het was nu niet meer één boek, maar het waren twee delen. Daarna keerde hij en hij nam de twee stukjes en hij sneed ze nog eens midden door. Toen had hij vier delen. De broers keken. Wow, wat is dit spannend. Ze wisten hoe erg Madugu het vond om dat boek te snijden. Hij gaf ze allemaal een stukje, zodat ze hun eigen woordeloos boek hadden. Iedereen was
place dansday. Dan kunnen wij ook aan onze vriendjes en vriendinnetjes vertellen op school en in het dorp dat Jezus Christus is opgestaan en ze wil rein wassen en dat hun zwart hartje wit gaat worden en dat ze dan naar de hemel kunnen. En dan ga ik ze dat die gouden bladzijde ook laten zien, zodat ze begrijpen hoe belangrijk het is om Jezus Christus als hun vriendje te hebben. Iedereen was blij. Iedereen. Maar Doekoe's een stukje was nog op de boomstronk. En plotseling waaide de wind en het bleef op die witte bladzijde. Maar Doekoe lachte. Een kleine witte bladzijde is even wit als een grote. Dus het heeft geen waarde verloren. En terwijl hij dit zei, voelde Madugu zelf de waarheid over deze woorden. Het was alsof de Heer Jezus vlak naast hem stond en hij werd er heel erg blij van. Lieve happy kids, uit dit verhaal hebben we zoveel geleerd. Dat Madugu hield van de Heere God en dat meneer Verhagen het goede nieuws vertelde aan Madugu. Je weet, de tekst van deze week is gehaald uit Marcus 16, vers 15. En het zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Meneer Verhagen en mevrouw Verhagen, die waren zendelingen. En wie zijn zendelingen weer? Zijn mensen die eruit trekken, die naar andere plaatsen gaan om te vertellen over de Heere Jezus. Dus ze deden eigenlijk wat in Marcus 16, vers 15 staat. Daarnaast hebben ze Madugu verteld en ze hebben hem een boekje gegeven. En hij kon zelf ook gaan vertellen aan alle schepselen, aan alle broers en kinderen uit de buurt over Jezus Christus. Dus Marcus 16 vers 15, die is helemaal belangrijk om het woord van Christus te vertellen aan vriendjes en vriendinnetjes. Je weet, ik zei, ik heb een kleine opdracht voor jullie. Kom erbij. Roep mama en papa. Roep mama en papa. Want ze gaan jullie moeten helpen bij deze opdracht hoor. Iedereen gaat je moeten helpen. Oma, opa, misschien buurvrouw zelf gaat je moeten helpen. Vraag aan mama of aan papa als zij ook 3 of 4 bladzijden voor je willen kopen. Gekleurde. Een goudkleurige. Een shiny one. Een rode. Voor het bloed, een zwarte en een witte, dus 4 pagina's. Een gele, dus die goudkleurige, dan de zwarte in diezelfde volgorde, een rode en een witte. En als ze 4 A4'tjes hebben genomen, dan moeten ze het vouwen in het midden, alsof je een boek maakt. En dan moet je het nieten, of je moet 2 gaten maken en het laten vastbinden met een touwtje. Zo heb je je eigen woordeloos boek. Weet je wat je kan doen met je eigen woordeloos boek? Je weet het zeker. Wat Madugu heeft gedaan, dat moet je ook doen met je eigen woordeloos boek. Je gaat vertellen aan vriendjes, aan vriendinnetjes, aan je familie, aan de mensen uit de buurt, wat de kleuren betekenen. En zo kan jij dan ook de hele wereld rondgaan. Je hoeft niet de hele wereld. Je kan ook in een buurt of op een ver dorp, op Brokopondo of waar dan ook, kan je vertellen en verkondigen het goede nieuws aan alle schepselen. Zijn jullie ready? De volgende keer wanneer ik weer kom, dan moet je me wel zeggen hoeveel mensen je hebt verteld, hè? Het gaat leuk worden. Maak je eigen woordeloos boek. En vertel het goede nieuws. En dan bid ook met de mensen, met de vriendjes en vriendinnetjes, zodat ze de Heere Jezus aannemen als hun allerbeste vriend. Zijn jullie daarvoor ready? Ik ben ready. Ik ga nu op dit moment mijn eigen woordeloos boek in elkaar zetten. Ik hoop dat het jullie lukt. Lieve, lieve happy kids, we zijn gekomen aan het einde van de vertelling. Ik hoop dat jij dit verhaal leuk vond en dat de Heer je gebruikt om het door te vertellen. Onze tekst voor deze week is gehaald uit Marcus 16 vers 15 en het zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle.
alle schepselen. Lieve Happy Kids, we gaan bidden. Lieve Vader God in de hemel, dank u wel dat u met ons bent. En dat u ons heeft gebruikt om te kunnen luisteren. Wilt u ons helpen om onze eigen woordeloos boek in elkaar te zetten. Dat mama ons helpt. En dat we daarmee de vertelling doen aan alle andere lieve vriendjes en vriendinnetjes van ons. Dank u wel, lieve Heere Jezus Christus. Wij houden van u. Lieve Happy Kids, ik spreek jullie de volgende keer. Ik ben zuster Naomi Waartens en ik hou van jullie. Doei!

0: Het is 7:00.
1: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert.

Ja, Lobby Lobby Moesoudé. Het is inmiddels 7:03. Het is de tweede gedeelte van onze, of uw eigen programma, The Morning Move. Yes, en zo hebben de kinderen dus genoten van hun eigen programma, The Happy Kids. En ik las zojuist een bericht van onze lieve mama Muriel, dat de kids al vakantie hebben, ja, in Frans-Guyana. Want ik dacht al van, ja, Frans-Guyana. En dus nu zijn ze lekker op bed aan het genieten. En ze hebben ook genoten van de Happy Kids. Dag mama Muriel, bonjour, bonjour. Ik wens u daar in de studio een hele mooie dag en alvast ook een mooie weekend. En voor alle luisteraars ook, zus Michella, be blessed. Dankjewel, dankjewel. En ze zegt verder, dankjewel voor je bemoediging. Zo is het en het blijft zo. Amen.

Dus nu ga ik snel door de berichten. En dan gaan we celebraten. Alle jarigen, hè? De Biggie familie in de Biggie familie van Radio Shalom. Kan niemand maar zeggen dat niemand jarig is. En ook al belt u niet, we weten u bent jarig en we vieren.

ya Masa Gado you big you da di basi and Masa Gado da tutu di basi ya got. There is no one like this God. He is the best thing happened to us. En ook mama Evie zegt goedemorgen, Gudu. Wauw, mijn god, ik voel me zo bijzonder. Mama Evie, dank u wel, dank u wel. Mama Evie zegt, Gudu, gezegende uitzending. En weekend voor jullie. Hoop dat het je lukt vandaag. Bogo, bogo, blessie en krakti lobby. Amen, helemaal. Ik begin om 4 uur al. Ik begin om 4 uur al. Mama Evie, dat zijn we buurvrouw. We zijn buren. Want mijn ochtend begint ook om 4 uur. Wauw, het is heel mooi. Dank u wel. Het lukt aardig. Het kan niet anders, want we hebben Jezus in ons leven. Dus het kan niet. Het moet gaan. Ook al willen we niet, hè. Het moet.

Lieve broeder John zegt goedemorgen, shalom. God bless you, dank u wel voor uw bemoediging. God word to make un tranga tang namazra. Lobby odi, ook voor u broeder John.

En ook onze lieve mama Corneli Grent zegt frisse morgen groet. Dank u voor het woord, God, dat ik mijzelf op Christus Jezus heb opgebouwd en geworteld bent in hem. Amen. Ik vermag alle dingen in hem die ons kracht geeft. En zo is dat. Amen, mama Corneli.

Yes, Moses Bliss, with my name on it. There is a testimony with your name on it. En ik mag u zeggen, geliefde, dat vandaag, of deze week, deze maand, u mijn blowing testimony zal hebben. In

En mama Florencia, goedemorgen, geliefde zus. God zegen. Wauw. Blij u te horen, parel van God. Dus u moet mijn hoofd zien hier, hè? Oh my God, mijn hoofd. Deze nieuwe dag, zegt ze verder, willen we de Heere danken voor de genade. En dank u wel voor de bemoediging. God is goed. We blijven staan vaste. In hem gezegende weekend lobby blessie. Amen, amen, with my name on it. Zo is dat, mama Florence. I love you so much.

Mag ik de familieleden van de jarige horen? De vrienden, de tantes, de mama's. En ook de papa's van de jarige. Wij van Radio Shalom feliciteren een ieder die vandaag iets te vieren heeft. Bent u een jaartje ouder geworden? Namens de hele familie, crew van Radio Shalom, feliciteren wij u. En geniet van uw dag en Gods rijkste.

Yes, Gadopote Anutap Uno. En goedemorgen voor een bemoedigen, voor uw bemoedigen, voor uw bemoediging. God goed en zeer te prijzen. God is goed en zeer te prijzen. One blessed day. Oké. Wanika is wakker. Alle mensen van Wanika. En lieve broer. Blessie.

En ja, dit was voor de jarige. We feliciteren alle jarigen. Ben je jarig? Je wil misschien niet bellen, het is helemaal niet erg hoor. Misschien voel je er niet voor. Maar belangrijk is, geniet. Want ik geniet, wij genieten met u mee. En nu mag u mikkesani. U mag dingen maken. U mag het maken. U heeft groen licht van mij. En niet alleen maar van mij hoor. Maar van God, mikkesani. Want 1 jaartje erbij is meer zegen, meer genade. U heeft de kans om meer te dromen.

Ik zie hoe de jarige dingen aan het maken zijn. Is niet erg hoor. Mm-mm-mm. Maakt u dingen, voelt u zich vrij. En ook broeder Ben, hij is niet jarig, maar hij stuurt een bericht. Hij zegt, goedemorgen zuster Michella. Gezegende uitzending, bless weekend. Groetjes broeder Ben, de boer buiten. De boer buiten luistert mee. Oh, boer buiten, boer buiten. Take you big up. Dus die mensen van Boerbuiten, die mikken Sani ook toe nu. Mm-hmm, mm-hmm. En ze mogen hoor.

Dus voor Jezus in dit hoor, zijn we alles in staat. Omwille van Jezus. Omwille van Christus Jezus zijn we alles in staat. En ook broeder Henry hoor. Broeder Henry zegt blessy, blessy morning, sister Shella. Happy beautiful morning.

En ik wist dat broeder Henry is van Witty Kriki, toch? Ik wilde even dat bevestiging. Broeder Henry, thank you, big up. Mm-hmm. We're going further with Jesus.

Dus al liep je naar Masra, ade wan passi no mo, hè. Het is gewoon from glory to glory. Niet van glory en dan niet glory en no. Nee. Het is alleen maar steeds hoger.

En ook lieve broer Nolly, frisse morgen, blessings. Noord is al wakker, afzender Nolly. We voelen het hoor, dat Noord wakker is. En nu hebben we het bevestigd gehad.

Even een salut voor Den Haag. Den Haag luistert. En dat heeft broeder, zuster Sietje bevestigd. Goedemorgen, zuster Michelle. Blij weer uw stem te horen. Een gezegende uitzending. Weekend voor u en de hele Shalom familie. Familie Shalom, u heeft het gehoord, hè? Dit is afkomstig uit Den Haag.

You are forever, forever.

Yes, geliefde luisteraars. Voor de mensen die zojuist zijn aangeschoven. Happy, happy, beautiful morning. Het maakt niet uit waar u bent.

Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM, a daily inspiration.

0: dipende wati.
1: Ma ali asinyi dis lo pa system hoor. Wow wow wow. Geliefde geliefde, de berichten blijven binnenkomen. Nadat u heeft genoten van enkele songs, wil ik toch even de groeten sturen voor enkele belangrijke. Iedereen is trouwens belangrijk, maar speciale mensen. Maar iedereen is ook speciaal. Laat me gewoon zeggen, mensen die ik lang niet heb gehoord, gezien. Zuster Mirjam, calling for you. Want dat doe ik alleen maar hier, hè. En ik roep er en ze reageert. Dus lieve zuster Mirjam, de groeten ook voor je lieve zonen. Maar ik wil je vragen als je even contact kan maken. Grapje hoor, but I love you, I miss you.

ook Amsterdam, hè? Wauw, wauw. Als ik u zeg dat Nederland goed vertegenwoordigd is, gaat u zeggen dat het niet waar is. Maar nee, maar u kunt het niet zeggen, hè? Want u hoort het zelf, want ik heb hier goedemiddag. Maar daar is het goedemiddag. En in de uitzending, ik luister en geniet van de uitzending. Blessed Day, zuster Eleonore uit Amsterdam. Lieve zus Eleonore. Wauw, we groeten u ook, hoor. En ook een blessed day voor u. Dus geloof me, Shalom is gewoon global. Dus als jij ergens bent in China, bent u misschien in Nigeria? Geloof me, ga op het net. Zolang u internet hebt op uw telefoon, dan kunt u ook genieten zoals alle andere luisteraars van Radio Shalom. Your daily inspiration. Not just radio. Het is gewoon een inspiratie die u krijgt in uw binnenkamer. Ook al waar u bent in de auto, bent u aan het werk. U kunt overal genieten van Radio Shalom, hè? Vraag het maar aan.

En mijn zuster Muriel zegt, para zegt, para Wiki. Para Wiki, love you. We houden ook van jou, mama. Zuster Muriel.

Dat waren de berichten voor zover. Soms je een zware tongo. Maar nee, maar het gaat niet, hè. Want hoe is het een tongo, ja? We hebben nog 16 minuten te gaan, dan is het 8 uur. En geliefde, we moeten alvast beginnen te groeten. Terwijl we Pata Awasa, zeg ik u. Geniet van uw ochtend, geniet van uw dag. Geniet gewoon van elk moment. En ik ga u eerlijk zeggen hoor, ik heb Shalom gemist. En wie is Shalom? Zijn de luisteraars, hè? Dus de afgelopen 2 weken was ik in het buitenland. Ik was naar Nigeria. Want geliefde, we mogen praten. En dat was voordat ik wegging. Hè. Daarover had ik gesproken. Van, we moeten zeggen, wanneer God de dingen doet, moeten we praten erover. En ik ben dus ingezegend geworden als diakones. Ze zeggen de Surinaamse mond of Nederlands zegt diakones. Of nee, diaken. En hier ben ik terug weer in de studio. En geloof me, God doet mooie dingen. Want voordat ik werd ingezegend, kreeg ik ook promotie. Once babar glory. Nee, zo doen we het. We zijn altijd blij, we zijn altijd vrolijk. Wanneer God dingen doet, moeten we erover praten. Want als we het niet zeggen, die dibri ook al jere. Maar kan die afijand tegen taki? Ah, dit is nog niet tevreden, hè? Ah, dit is nog breedie. Begrijp je? Dus we zeggen, we praten over de zegeningen. En terwijl ik nu hier praat, moet ik zo meteen werken. Want God heeft me promotie gegeven. Goeie dingen gebeuren. En daar heb ik dus de gelegenheid om mijn glorie, om de glorie van God te manifesteren. Dus geliefde, laten we doen wat we altijd doen. Laten we doen wat God van ons vraagt. Want ik blijf dit gewoon zeggen dat God jou toch wil gebruiken. Om mensen liefde te bewijzen. Liefde te laten voelen. Vreugde. Dat is wat God, waar God u voor nodig heeft. Wanneer iemand u ziet, moet de persoon Jezus kunnen zien in u. Ja, dat is wat ik zeg. We zijn de drager van zijn geest. We zijn niet normaal. We are extraordinary. En waarom? Omdat de kracht die Jezus heeft doen opstaan in ons leeft, geliefde. Halleluja, glory, yes. U bent gezegend, mooi hoor. Dank u wel, mama Florence. Dankjewel voor de felicitatie. Zo doen we het in het huis van God, in het koninkrijk van God.

Ook de groeten voor onze lieve broer Edmund. En ook broeder Steven. De groeten. En broeder Henk en zijn vrouw, ik groet u vanuit de studio van Radio Shalom.

0: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
1: Hé, hey, Rui! Met HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
0: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als wat denk je nou niks te doen?
1: En dan,
0: Je hebt niet dingen aan besteld, Rui. Nou, Sam, tante, die zou ik even om mijn phone ding. Dat ben ik wel HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
2: Wie are you? Wie are you?
3: Hi boy, altijd is het hier zo druk. Wil je een vliegtuig aan het landen?
4: Dit zijn de wekelijkse vluchten van Kerpelani Express.
3: Kerpelani Express? Is dat een nieuwe koffie?
4: Ha, nee man. Kerpelani Express is een service waar je terecht bent voor het laten halen van speciale en unieke items uit Amerika.
3: Echt waar? Jij laat alles ook zo simpel klinken.
4: Maar dat is het ook. Bij hun heb je helemaal geen creditcard nodig. Je stuurt jouw gegevens, de website-link verwijzend naar het item online en sturen ze jou dan een offerte.
3: Moet ik echt uit huis om naar Kerpelani te gaan?
4: Oh nee, voor persoonlijke assistentie mag je altijd naar een van de winkels. Zo niet, stuur dan de aanvragen via de mail naar expressapenstaartkerpelani.com of de appen op 7696-3x0. Ze zijn snel, flexie en professioneel. Kerpelani, save and enjoy.
5: Gi ala yublasinyang, yum dina Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi pika horo aan feest, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you visa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Ye. Ala yu blasinyang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Rijd jij een Hyundai vanaf bouwjaar 2016? Ruil hem nu in en stap over naar een splinternieuw model. Kom vandaag nog langs en vraag naar de voorwaarden. Of bel voor meer info naar 882-8238. Pristine Car NV aan de Van het Hogerhuisstraat nummer 23. We go the extra mile.
5: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
7: Na lang wachten is het zover. De Zone Gods present. Rebuilding David's Tabernacle. Met niemand anders dan Mercy Siwo. Live in concert in de Live Entertainment Center. De voormalige Flamboyant Park. Ze wordt bijgestaan door top Surinaamse artiesten. Zoals Kenya Domini, Ricardo Harderwijk, Raf Shanko, Eugène Mijn, Peter Domini en Mama Kalo. Dit moet je dus dan meemaken. 7 augustus. augustus 2026. Om 7 uur is de inloop en we starten precies om 8 uur. Een kaart kost 1000 SRD in de voorverkoop. Voor VIP-reservering kunt u bellen of appen naar 8379-348. De kaarten kan je kopen bij Digital Block aan de Domineestraat. Go to La Tour. Voor de serie Hotspot Nieuw Weer. Mauza op het nummer 7261624. Frans Kiana kan je bellen op het nummer 594-694-136540. Deb Stomerij aan de Indira Gandhiweg. Lely Dorp, RGD, Blauwstand. Mungo op het nummer 8260317 en Flo's Barbecue. Merci Sivo, live in concert!

is inmiddels 8:05. En over 5 minuten moet ik dus groeten. En voor de mensen die zojuist zijn aangeschoven, happy beautiful morning. En onze bemoediging voor vandaag. Is dus vanuit Handelingen 20 vers 32. En nu broeders, ik beveel u aan, hier praat Paulus, ik beveel u aan God, ja, ik beveel u aan God en aan het woord van zijn genade. Dat bij machte is u op te bouwen.

zeggen, liefde, het mooie van alles is, we weten wat te doen. Als kinderen God, we weten waar we moeten zijn, wat we moeten doen, geliefde. Het is een, zeg maar, een reminder, een opfrisser. Want we weten allemaal dat God degene is. Wanneer we praten over opbouwen, is God degene. Maar God doet het vanuit zijn woord en wij hebben zijn woord. Dus wij lezen zijn woord. Wanneer we praten over opbouwen, dan gaan we dus in het woord van God. En dat doen we dan iets meer, oh, meer dan lezen. We gaan verder tot het nadenken, het overdenken. Het bestuderen van het woord van God. En dan is er dan nog één wat we... En wat belangrijk is te doen. Want als het woord in jouw leven, ga je het dan uiten. Je gaat het praktiseren, je gaat het doen. En daarom zegt het woord van God dat we doeners zijn van het woord. Wanneer u zegt dat iemand, u bent vrolijk, moet de persoon het kunnen zien op uw gezicht. De persoon moet het kunnen zien in uw handel en uw wandel. En dan zegt men body language. En we weten, geliefde, wanneer het woord van God rijkelijk in u woont, wat er allemaal gaat gebeuren. Uw denken gaat veranderen, uw beslissingen gaan veranderen. Uw leven gaat helemaal veranderen. En dat is de reden waarom Paulus ons beveelt. Vanuit Handelingen 20 vers 32. Het zijn 2 minuten nog voordat je 8 uur hebt. Voordat we 8 uur hebben. Dus ik moet groeten, geliefde. Maar laat dit een bemoediging zijn, geliefde. Dat u niet alleen maar het woord leest voor het lezen. Maar u leest het voor u. U leest het zodat uw leven veranderd kan worden. Uw leven getransformeerd kan worden. En dat kan alleen maar vanuit het woord. Laten we vandaag, geliefde, bewust kiezen om tijd te maken met God. Door te brengen met God. Elke keer weer. Elke keer dat je zijn woord leest en gelooft, bouw je jezelf op, geliefde. En sterker in Jezus Christus. Halleluja. En we weten, geliefde, we bouwen ons leven niet op gevoelens, hè. Want soms voel je er niet voor om het woord te lezen. Maar dan juist is het moment daar dat u dat moet doen. Geliefde, ik bedank u. Het was weer een bijzonder moment om met u samen te zijn. Ik groet u. En ik wil u zeggen, wees lief voor uzelf. En dit is ook deel van lief zijn voor uzelf. Dan gunt u uzelf om opgebouwd te zijn. Wees lief voor uzelf. Hou van uzelf. En wees lief voor de ander. Tot de volgende week vrijdag. Love you.

0: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar Radio
1: Shalom. Het is 8:00. Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Geliefde luisteraars, goedemorgen. Ik groet u weer in de wonderbare naam van Jezus. Ik ben apostel Marvin Samuel en ik ben wederom bij u vandaag om het programma Een Goed Begin te verzorgen. We vragen de Heer om een zegen deze dag. Vader, we danken u, Heer, mijn God, dat u ons genade geeft, Heer, mijn God, opnieuw deze dag. Heer, mijn God, om deze dag met u te beginnen, Heer, dat wij uw zegen mogen hebben in alles wat wij doen, dat wij in alles, Heer, mijn God, door uw geest geleid mogen worden, Vader. Heer, mijn God, ook als wij uw woord gaan openen, Heer, Heer, uw woord die licht spreidt, het openen van uw woord verspreidt licht. Verlicht ons verstand, Heere mijn God. Heere mijn God, openbaar ons dingen, Heere mijn God, die misschien tot op dit moment in het verborgene zijn geweest voor ons, Heere mijn God. Heere, herinner ons aan dingen die we misschien vergeten zijn, Heere mijn God. Heere, leid ons, Heere mijn God, op een rechtspoor, om uw naams wil, in Jezus' naam. Amen. Prijs God. Ik heb de afgelopen dagen met u gesproken over zaken aangaande het gezin. En ook deze dag wil ik nog even daarmee doorgaan. En ik wil u brengen naar het boek Maleachi. En wel Maleachi hoofdstuk 4. En we lezen met elkaar vers 5 en vers 6. En de Bijbel zegt daar: zie, ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de baan. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen. De Bijbel praat hier over wat wij noemen een generatiekloof, een generation gap. Er is een probleem. Een probleem waar er een verwijdering is tussen het hart van de vaders en het hart van de kinderen. En de Heer zegt hier dat hij zal zenden de profeet Elia om het hart van de vaderen terug te voeren tot de kinderen en het hart van de kinderen tot de vader, opdat ik niet komen en het land sla met de ban, met de vloek. De Heer acht de relatie tussen vaders en kinderen zo belangrijk dat hij zegt, als er geen oplossing komt, als er geen verandering komt, geen genezing komt tussen die relatie en die relatie tussen vaders en kinderen, zal dat uiteindelijk ertoe leiden dat hij zal komen en het land slaan met een vloek. Nou, we hebben gezien eerder dat als we kijken naar Genesis, dan zien we dat 10 generaties na Adam, dat de aarde helemaal verdorven was. En dat God de aarde heeft geslagen met de vloek. En dit kwam allemaal doordat er een probleem was tussen vaders en kinderen. Ik heb u laten zien in een van die programma's dat op een gegeven moment gevallen engelen vrijelijk toegang hadden tot de dochters van mensen. En dat kon alleen maar omdat de vaders niet in place waren. Want misschien was ik wel jong, maar kon ik ook zomaar contact met mijn dochter. Hij kreeg de grootste problemen van zijn leven. Hij doet het nooit meer. Maar we zien daar in Genesis dat de machten der duisternis vrijelijk toegang. Ze kwamen en namen uit de dochter zijn mensen wie zij maar wilden tot vrouw. Dus er was daar een duidelijk probleem waar de duivel in staat was om binnen te treden en alles kapot te maken binnen de gezinnen. Binnen de totale mensheid. Wanneer we vandaag kijken naar onze samenleving, ik heb het ook al aangegeven in een van de vorige programma's, dat bijna 40% van de gezinnen in Suriname vaderloze gezinnen zijn. Er is geen vader in huis. En dan kan het in bepaalde gevallen dat de vader gewoon overleden is. Maar die gevallen zijn minimaal. In de meeste gevallen is het simpelweg dat er geen relatie meer is tussen vader en moeder, waardoor de vader niet in het huis is, of misschien nooit in het huis is geweest. En wanneer statistieken leren, onderzoeken leren, dat wanneer de vader afwezig is in het huis, dat dat ernstige gevolgen heeft voor het gedrag van de kinderen. Men heeft onderzocht en is tot de conclusie gekomen, als we kijken in de gevangenissen, en dat is haast wereldwijd, dan zien we dat minimaal 70% van de mannen die in de gevangenis zitten, komen uit een gezin waar er geen vader aanwezig is geweest. Och. En dat een negatieve effect heeft op hun gedrag. Kinderen worden vaak onhandelbaar wanneer de vader het huis verlaat, wanneer de vader niet meer in huis is. Toch? En God zegt, als er geen herstel komt in die relatie, als er geen herstel komt in die situatie, toch? En als die situatie zich niet herstelt, raakt de totale samenleving steeds verder in verval. Dan zal hij komen en het land slaan met de vloek. Dat is dan een oproep aan de vaders. Bijbel zegt, Heer, hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen. In dit programma wil ik specifiek spreken tot de vaders. En vaders oproepen. Weet u, u hebt er geen hoogte van hoe belangrijk slechts uw aanwezigheid voor uw kinderen is. Slechts uw aanwezigheid heeft al een bepaalde invloed. Weet u, vaak genoeg zie je binnen gezinnen waar er een vader aanwezig is. Misschien is papa niet thuis. Hij is aan het werk. En de kinderen doen wat. En moeder, ze brutaliseren mama. Mama kan ze niet aan. En dan zegt mama, wacht totdat je vader thuis komt. Dan ga ik hem zeggen. En vaak genoeg is dat hij kinkie alasan direct. Of kan dit om mik de san ete. Maar wanneer papa thuis is gekomen, de alamapi. Omdat er een bepaald gezag uitgaat van de vader. En de kinderen in de meeste gevallen, toch, tenzij de vader zijn gezag uit handen heeft gegeven, niet weet om te gaan met zijn gezag, dan zien we in de meeste gevallen dat de kinderen wel dat respect tonen voor het gezag van die vader. Die vader is nodig in dat huis. Toch? Maar wanneer vaders hun verantwoordelijkheid aan een kant zetten, om welke reden dan ook, omdat ze op jacht gaan naar een andere vrouw, of wat voor reden dan ook, dan hebben ze hun kinderen overgeleverd aan bandeloosheid vaak genoeg, aan wetteloosheid. Kinderen raken gefrustreerd vanwege het gemis van die vader. Ze raken ontmoedigd vanwege het gemis van die vader. Als vader heb je een

vaak genoeg. Een wetteloosheid. Kinderen raken gefrustreerd vanwege het gemis van die vader. Ze raken ontmoedigd vanwege het gemis van die vader. Als vader heb je een

vaak genoeg. Een wetteloosheid. Kinderen raken gefrustreerd vanwege het gemis van die vader. Ze raken ontmoedigd vanwege het gemis van die vader. Als vader heb je een

Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 9 4.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.

Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct, het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papa's of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Intrat direct por eu îl timă hamac.
1: Zinenit lekkers, dan weet je waar je moet zijn. Na Skip, ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Na Skip, elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Na Skip, altijd vers.
2: Zrana Zani, Na Skip, Na View.

reise dan ding voor Jezus Christus. Seranamang na in seranang kondre, na nga buitenland, me bar wa santa odi na in Jezus Christus ding. True, me bar odi ook to na da president voor seranang kondre, da vice-president voor seranang kondre, de ministers, na alatra hoogwaardigheidsbekleders, wa santa odi na in Jezus Christus ding. Mening na van Gender en Wendel en Medu Awuroko voor een voorganger na in seranang kondre, na nga buitenland. Today we debaka via de radio senders voor Radio Shalom na een nieuw osso camera nanga da Bijbel boskopu een brief aan Suriname. Today ade bung ook to dat we e chari a woord to voor masra kongiyo na een nieuw osso camera of wispe you de wisumana you wisot ede wiri you abi wisot kloru you abi. Ane mek noti gi masra gado Yehova papa almakti fukari yu kong dore mamti Jesus Christus fu yu kong bribi en dusa aitaki en feni da libi fu tego. Lomi wang ade prespari fu sabi abra awortu fu gado en fu sapewe go baka a libi disi na eni agron tapu disi. Wan tewi luku agron tapu disi da no delek fosimoro ma agron tapu disi aikona wang kaba lobi wang. Lobi wang ala de moisan saye shija e trompori gi agron tapu. Ala de sot sanisa e mekono de trompori gi agron tapu disi. Lobi wang en ye efi luku oktu da ye shitaki furu kondre e mek den sref klari leki de goda feti. Dat wan taki wan bigi sani dena pasi e kon lobi wang. En asandati o mek taki wo abifu go kibri wi ede na Jesus Christus. O abifu chawi sili go kibri na eni Jesus Christus. O abifu chawi we libi go kibri na ondro abrudu fu Jesus Christus. Lobi wan dat meki ade prespari fu chari da Bible boskopu giyu fu saf safri ye kon yere abrada wortu fu gado et saf safri ye kon bribi ook tu na ina wortu fu gado fu kan teka pasi fu masra Jesus Christus en feni da tego libi. Lobi wang tide me chayupsa so shatu na in Bible buku. Na eni a buku fu Petrus. Na eni difu tu buku fu Petrus. Kapitaal 2. Da versi fu feifi. Dan aitak drape na in wa Nederlands Bijbel. Wat indien God engelen die gesondigd hadden niet gespaard heeft. Maar hen door hen in de afgrond te werpen aan krachten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met 7 anderen bewaard heeft toen hij de zonvloed over de wereld der goddelozen bracht. Lobby one. If je leest op is dit, kan je omlees gomorofara later in a boskopu dit. Maar if je leest op is dit, dan is het taki masra no bespaar no asma die sondu tegen a worokofu eng na in a grondsapu dit. Na eni a oru testamenti, dan is het taki masra no bespaar no asma. Alas masabe e sondu a paimang fu sondu na dede lobi wang. En yeshi na ini New Testamenti da toch masra ko abisari atinanga libishma. Tok yeshi taki Yehova papa almakti ako abisari atinanga libishma dati aseni masra Jesus Christus kong dati asondu fuwi besa pai nanga abrudu fu Jesus Christus fu wika konde fri fu sondu en tok fu wika abi a komunikatsi nanga gado papa Yehova almakti en fu aba komunikatsi nanga a konu konre fu gado fu uiteindelijk wika feni da libi fu tego. Lobby wang, dat wantaki we libi en wanteng. Pe masra poti e genade
na witapu lobby wang e na genade disi no de wan frey briefi fugo sondu ala yuru en drai kom bakana abrudu fu Jesus a genade disi no de wan frey briefi fu ala yuru fedu ala sot sani e libi na eni wan losbandigheid fu drai kom baka en taki ai abrudu fu Jezus Christus me actie fu was mi kring. Ade wan genade sang wi mus hoor tranga en wi mus kalibi volgens awani fu gado. Ma fos wi gomoro fara da we tek ook tu lobi wang wan srana tongo bijbel en we lezi na eni de sem gedeelte disi di fu tubuku fu Petrus kapitaal 2 de versie fo nanga feifi. Ataki bika gado nobe meki den engel di ben sondu tan sondro strafu. Ma atroeden eni wan dipi olo pe aketi den poti eni dipi dungru. Teleki aten doro fu astrafu den. Gado no meki den sma fu fosi tan sondro sondu tu. A meki a bigi frudu sungu ala desma dino ben e dini eng. Ma a kibri noa di ben e preiki gideng sma taki demus libibong eni gado ai. Gado kibri eng nanga sebi trasma moro. Lobi wang ye yere bong fanet asrana tsonga bebel. Ataki gado no kibri den engelo dibe sondu. Ye lesi wan pisi na eni oru testamenti pe de engelo disi deben de na eni akounu kondre fu gado en debe luku kona eni agron tapu disi. Da di den luku kona eni agron tapu da de shide umap ching fu libishma en debe moi fu tru. Da so den engele disi teki libishmas king en de kom mekip king nanga den umap king fu de libishmana in agron tapu. En bebel buku eskrifi taki so wan fu dem king be kontrong bigi sotu libisma de kari reus lobi wang en ala de sot sandisi be meki taki masra ben chari bigi watra kona ina gron tapu disi fu sumu aer gron tapu because asondu fu libisma asondu fu de engela disi masra be keti den en a trowe den gona ina dipi dungru bijbel buku takina eni a bijbel gedeelte disi. Ma de reus disi, dem ching di bek mopo de libisma nanga de engel di be teki libisma ski kom mekip chi nanga den umap chifu libisma. Den chifu den dem ben de reus na ina gron tapu disi en bijbel buku be karde man disi geweldenaars. Debe du ala sot sani, ala sotu ogri, debe du na ina gron tapu disi. So gado be abifu duwa sani fu figi ala den sotu takru ati libi shma disi puru na ina gron tapu disi. En seti wanyum gron tapu, sreka wanyum gron tapu, en masra be ferkisi noa fu chari a war to giden sma. Fos masra duwan sani ay war skow lobi wang. Masra ne duwan sani da no taigi libi sma. Taki yere so opsa na ina gron tapu disi. Fos masra chari a bigi watra kona ina gron tapu. A piki noa puru na mindri. En a ginoa aboskopu taki go taigi a people taki demus mek klari fu kondini mitapu wa let fasi demus kabana nga sondu bikasi mochari wan bigi watra konsumu a her gron tapu disi lobi wan. En so desma di be yera boskopu na mofo fu noa debe lafu noa debe taki na laulausani ai taki a drink tumsi furu wing na

gezegende luisteraars, laten wij wijs zijn en ook onze zonden vandaag nog belijden. En u kunt mij nazeggen, geliefde Vader in de hemel, ik kom voor uw aangezicht en ik dank u voor het kruis van Jezus Christus. Heere Jezus, dank u voor uw bloed. Ik belijd elke zonde. Ik belijd u al mijn onzedelijkheid. Ik belijd u mijn trots. Ik belijd u de afgoderij in mijn hart. Ik belijd u elke zonde, ook mijn onbewuste zonden. Heere Jezus, reinig mij alstublieft met uw kostbaar, dierbaar bloed. En schep in mij een nieuw hart. Zend mij de Heilige Geest. En schrijf uw woord in mijn hart. Heere, bescherm mijn hart. In de grote naam van Jezus ben ik vandaag wedergeboren. Amen. Dank u voor het luisteren, dierbare mensen. Via het nummer 764-9823 kunt u ons bereiken. Kijkt u ook op www.jezuskomtsuriname.org.

0: Gates LFY. Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Lobiwang, mi e paru no a sweet odi. Disi, uyera singi, uyere alasani, en u saptake na uma tide freida, undoro a moi freida, en me bar alasma, wan sweetie sweetie odi. Me hope you begin your roko boom, en if you begin bori, we hope anyang de blessi for all de uma di ebori nanga de maningre di ebori. Wan miere tak te maningre ebori. I moro shwiti. And mi kan tak fu dati. Mi kan tak fu dati. Om dat, ha, gado bless me nanga wa man di lobby fu bori. A lobby fu de na kukru. And a lobby fu dusani fu akukru. Mi sap ete. Dube yongo, moro yongo inu truyari. Untu e gauro kukbopo alubanya fende wara wara. Tame longo in kukru da etak no gosdom. Me obori tide. Uta garo grantani. Me baruno alamala odi wispo de. Udena marwina. Udena sipaliwini. Udena paramaribo. Udena parawani kakoroni nikeri. Wispe unde. We kisi Radio Shalom me baru odi. Idena Holland, idena Afrika, wispe vugrot tapu yude, idena Amerika kondre, idena South America, Brasilia, idena France, we bar unu ala mala odi, idena Guyana, ala de kondre, di de cross bay fusrana. Umatide doro in you also camera for Vrouwen Vandaag. En met bar odina sister Marco Saling, pastor Marco Saling, daily. En we bari odina bi lobisisa Emmy Pinas. En ala tra mang danga umafgado, ala yongwang, me baru wan sweet odi. Vanuit a studio, vanuit a programma, Uma Tide Radio Shalom. En me bari alla de bestuursleden, alla de biggie man nanga de biggie uma fu Radio Shalom Eretz bestuur. Me baru nuan sweet odi. Grand tank.

0: Well, Lobby Wang Uyere sang a Sisa Taki. And sang a Sisa Taki, nawa ambassador for tourism, ini Ghana gomit American Kondre, and miwa broken, ini sranan tongo gidens ma di never stang a English tongo. Sang a Taki, at aktupisi yu abi heisma, and a gebruik a word to diplomacy, ma mi ben Taki, hoogwaardigheid bekleders, maar dan sem sani aigo. Na wan soortu fasi voor diplomatie srefi ade. Lobi wan sami wan taigo jaso ataki tu fasade. Wan fasi in silensma leki jeisma, lanti fasi asma ikon, wan ambassadeur ikon in die gemeente. Hij doon imus den aboro betere presi. Wan bon presi die kai vertegenwoordig a president voor akondre. Pe akmo pofei. Alek hundu uit tu taki. Mi egona presi. Mi mek den sabi moro abrasranan. Moro abrasranan. Furus mano ben sap taki. Akondre sranan ebesta. En werkelijk trawa be den tak. Na wa pis in Afrika unde. Want te de lukumi mi fesi. Gejwa Afrikan fesi. Da de aksi mi sot pisi fu Afrika. Maar dan met eigen de Zuid-Amerika. Dus furu def sabi ete abrasrana. Da bo kot taki. Ataki ook tu. Taki. Wan pisi in de luku. Hoogwaardigheid, bekleders, te idee in die te gado en luko kona unu. Wins you na wan bishop, wins sot posisie u abi. In die den gemeente pe unde gado is you nu leki wan. Ade si wan trawa moro heen, moro trawa. Dat hij in wan nutshell, asisa, taigo nu, suma ade, suma na een, akar en een, akar alasani junu. Maar mi denk, ach programma, wo arki wan singi, en dan wogodoro naar het sem onderwerp die si trawiki freda. Dat je jere densma die otaki ook toe na sem momenti ude. Maar we pota programma, we kote pis pisiti de wanjaso, we be taka fesigba en asisa taki. Dus wogodoro wo arkipoku en we bar alas mawa odi ook toe na ini sranan dape. Arki wamp chimpoku, dat wo taki, dat wo sluit af. En dat trawiki, we go doro na ha sem onderwerp. Usap taki in a programma di si megi tips. Megi tips. En one of the tip di mi wangi a wiki di si. Na dati, if you abi last for blood druk, of winsi no ap last for blood druk, winsi e fear boom, mi leer wan sani in i Facebook, wan ten programma, wan fraube pot wan sanko, san you mo dringi. I si, wan grasi merki, da je fon a nagri, je tek bijvoorbeeld wan pontu nagri, da je fon men fin fini, da je pote mooi in wan batra, misref doet dat hij ook toe, je pote mooi in wan batra. Da alamanten, ano alamanten, drie tron in wan wiki. Fos yunyan, da je pote wan theelepel nagri. Ini agrasi fo Amerki, me wara Amerki even, da je dringe. Wel, ay juk in die mofo, malobi wan, ay kri yo her systeem, ay yepi yo systeem, de tak ay kri yo niri, want isap in niri mo kri yo her iskin kri yo brudu, ay sreka sani in yo brudu. Merki nanga nagri, wan eight label. No forgeti efiere taigi trasma, one libi langa en one libi gusontu. May God bless unu and may bar odina. Ala dem bigi man fu radio shalom. Uyerekba hoogwaardigheid, bekleders, broeder Dot, Yuna Wafding, Yuna nga brother Lashman, and ala dem bigi man fu gado in Isranang, ala dem bishops, ala dem apostolum, no sabi alasma. Hoogwaardigheidsbekleders, nanga uma we baru wan shwit odi. Sisa Margo, you na wan hoogwaardigheidsbekleder tu. Yanga sister Pinas, Emmy Pinas. En ook tu a directeur voor Radio Shalom van Kavergiti. Gerald dat minu sabe view na hoogwaardigheidsbekleders. Je interview alasma. God bless unu.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen vandaag, zorg dat u erbij bent.
2: Dit is Renate Galwij en je luistert nu naar Radio Shalom.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars, gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14... te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
1: Wil je altijd bereikbaar zijn onderweg? Maak dan kennis met Kirpalanicom. Het ultieme telecomproduct dat jouw leven makkelijker maakt. Met Kirpalanicom kun je alles volgen via social media, bellen en sms'en voor een vast tarief. En geen zorgen over koersschommelingen. Dus kies nu het abonnement dat bij jou past. Hey, wacht even hoor. Ik moet op mijn apps reageren. Oké. Eenvoudig, snel en voordelig. Kom vandaag nog langs en sluit je aan. Kirpalanicom. Jouw verbinding met de wereld. Kirpalani. Save and enjoy.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

Luister naar Radio Shalom 94.5 FM. Eenmaal 24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koesewijnenstraat nummer 12.
1: Dat thema voet je net in na hoe te wandelen in God zijn kracht. En als we werkelijk willen wandelen in God zijn kracht, moeten we meer dan ooit van tevoren begrijpen hoe God te zoeken en hoe te roepen tot God. Afgelopen januari zang na Allah's te lezen. Ikona in one faster of one biggie. Zonder dat ik op een gebedspunt. En eigenlijk zonder dat ik bo actie ga doen. Give me one also, give me this. Maar een faster bericht gewoon. Ik wil u kennen, Heer. Open the eyes of my understanding. Of open my eye. Zodat me kan sabi you. Meestal tewe gona in vaste nanga begi. Is het meer omdat we iets verwachten van God? Is het meer omdat we iets willen van God? Maar non nanga a verlangen voor sabing. Zo, wanneer we praten over Jehovah Jireh, dan je moest begrijpen dat we takabra wat sam die Gado kan doen, of Gado die de afvoorziener. Maar te we deel naar Jehovah of Yahweh, dat we takabra wat trasani voor konsabe. En dan is een gemeente voor Gado en mis. Voor Kosabena in een krachtie. Of een krachtie voor een. Take precies. Snel. Met het akkoord naar jou. Thank you, praise Tim.
2: Ik wil u kennen. Heer.

te wandelen in Gods kracht. En attexo ayari na het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar oké. Mijn eerste vraag na: wist je werkelijk akrachtig? Je hebt me tieren net hier. Je hebt me tieren net hier. Want we citeren een tekst. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden. En if eigenlijk we lopen evangelist, dan als zo'n woord we zien. Maar een werkelijke kracht. Of een kracht. Srefi. Unoman sheng adesuk. We zeiden omdat we focus verander. Je chef Tomsi in tantap wan presidieme. We focus verander. We zoeken Gado meer omdat we verwachten van Sanifu Gado. De Bijbel in Turkey, want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden. Dan, if we winnen Matthäus 6, dan de Bijbel Turkey, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Dus dat one Turkey. Reden voor zijde met we noemen ze akrachti, nou omdat we nog zoeken koninkrijk. Hallo, we nog zoeken koninkrijk. Because a koninkrijk of a krachti die dinner in a koninkrijk heeft niks te maken met een wonder of een doorbraak of een huis. Want de Bijbel zegt, zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid en dit alles. Dus dan zegt hij, ik begin begrijpen aan koninkrijk. Dan also, wagi, jari, obigim lomba kayo. Ja toch, of. Oké. Maar sang udu le Christene. U kenkasani. U begin suku a endet alles. Behalve a koninkrijk. Dat is mijn lukum is olik de wantaki. U begin suku a endet alles. Behalve a koninkrijk. En we moeten draaien op elkaar naar principe we zoeken. A koninkrijk of a krachtig voor Gado. Eigenlijk a Gado die ade. Nu aan Luko aan tekst naar jou. Lucas 24. Lucas 24. Hoe te wandelen in Gods kracht.

vers 45. Vanaf vers 45. Vanaf 45. En de Bijbel zegt dat weer. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zeide tot hen: aldus staat er geschreven dat de Christus moest lijden en ten derde dagen opstaan uit de doden. En dat in zijn naam moest gepredigd worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, tot te beginnen bij Jeruzalem. Gij zult getuigen zijn van deze dingen. En zie, ik doe de belofte mijns vader op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. In een Engels vertaling, ataki teri yi. En dat woord teri yi, want meestal une begrijp, want te weten kabra a kracht, vaf waka na ina krachti, als christenen. Dat woord teri yi, want gij moet in de stad blijven zo makkelijk. En zo schwitty. Gij moet in de stad blijven. En zijn zo eenvoudig. Maar het woord teri yi in een Engels vertaling, het takkie blijven wachten. Eigenlijk, dat want takkie in denna in een presie, je verwacht een sani fupsa. En zolang als een nopsa, je ta wachtie. Zo, so, nou, a tweede vraag na omen fu unu e wakti na ini apresi fu begi. Want if werkelijk we want waka, als we willen wandelen in God zijn kracht, om ons begrijp zoeken. Om ons begrijp wakti. Om ons begrijp apresi fu begi. Om ons begrijp apresi fu award. Omus denna in apresi. In beki. Eigenlijk kom de zo nonchalant. En eigenlijk unemek u zo zeer druk. Nanga suku gado. En dat no one taki wine beki. Want beki. Nanga suku. Na tu verschillende zani. So if werkelijk we want waka in a krachti, leg for a thema de dat wandelen, for fa you can waka in a krachti, then we must mop up for a pressie van gebed, dus gewoon gebed, and we must contact a pressie van God zoeken. Hallo. Als de Bijbel zegt dat Jezus stijgt in de discipelen, een kracht die available. Zo een probleem aan no een kracht die available. Maar voor wat in een kracht die, je moet wachten. Zo des ondanks dat nou een belofte. If you know wacht it up a belofte, and no man go out. Hallo. So appreciate wacht it na a problem. Appreciate wacht it
le christene na a probleem. En wachtie aan oa makkelijk sani, want oa is van een loop wachtie. Hallo. No was ma no lop wachti. En me tell you one son. O denki fugado en a krachti fugado mus verander. Want we denki fugado en a krachti fugado de gelimiteer. En vaak genoeg te watakabra gado, dan watakabra wan sandi adu of the ad, of one wonder of one door bra di wikisi dat etakabra wan sandi akan do en di adi in start for do. Ma te watakabra gado insrefi watakabra wan trasani. Si amen komoro swaki. One Sunday I do, I give me bunti deneti. One Sunday I do, no one tag that ye waka in a krachti. Because they were begin for deal nanga in krachti, and a gado di a day, that we come at a papresi for begin sabbing. A presi for begin waka nanga in. So Jezus stijgt in discipelen voor preken evangelie die ze kracht die moest komen in tapu. Maar voor kracht die kon in moest komen in een principe je begin verwachten. En je deed dat in een verwachting, je zoeken. Je deed dat langer. Je deed dat langer. No, gewoon 5 minuten. Maar langer. En adesayo de dape, arkemi bunti deneti. Adesayo de dape, ino begi fu oso, ma yo begin fu begi abelofte, mika konamitapu, akrahti, akado di yute, me misabe. So de nobab no one traje bedspunt. Apun be de wan belofte, miki so umus wakti teleka belofte ko oi. Hallo. Umuswakti teleka belofte akrakti di garotaki okom umuswakti teleka kom. So the eerste we must draigo bakana apresi fusuku gado. Apresi pewe wakti le gelovige na in gado. No so we Christen libi and we Christen waka osaitumsi. And let me take it. One love unu u Christen waka konsai. Omdat a krakti di de available gi wif waka na ini, we ne waka na ini, omdat we no begrijp apresi fu suku a krakti. Dat a krakti fu gado e konfrei baste in gemeente. Draai go bakana apresi fusuke aangezicht. En me taigi uti de neti. We de fara fusuku gado aangezicht. We de bun fara. So, u wana krachti, maar u no want paya presu a krachti. Fuka suke. So, gado Jesus taigi den a krachti de. Ma wan preis de fu pai. Wa krachti kan kona itapu. Imus suku. Imus begin suken. Imus begin tekten. Fu suku gato. En fu karna gato. What a beautiful to make. Or once ma eva. Make we begi eva. And I will go door on a break. Or once ma. And I want to say, yo, biggie, God of for me, nanga krachti. God of for me, nanga krachti. For me, for me, for me, for me,
for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me nang a krachti, for me nang a krachti, for me, for me, for me. Come on, baby, for me, for me, for me. For me.

Come on, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me, for me. Come on, tananga masra. Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest. Me weary voor de gewoon en voor Libby want gewoon Libby. Ik ben moe. Er is meer, er is meer, er is meer, er is meer in u. Er is meer in u, er is meer, meer, meer, meer, meer, meer in u. Shaba rakabada, monte kida bahaya, brento zeva kima atai. Come on, come on, come on. Er is meer in u. Meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer, meer in u. Meer in u, Heilige Geest. Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest. Heilige Geest, Heilige Geest, Heilige Geest. Open the eyes of my understanding. Open the eyes of my understanding, that I may know thee in the fullness of thy glory. Open the eyes of my understanding. Barano mosotoko barakaba remo sabareke noma atala manto regete kapalaba rando shada bahaya. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Barendo skepata palada bakayada baha isema ukabatai. Ronde ke pala mandu sabaha, re kapala bahanda, rena monja kiada baha, ya ya, ema shadabahaya. Amen, amen, amen. Ishi wansan epsato. Unebegi gino antrasani, mi wan sapio. Tek presi, tek presi, tek presi. So I want tari ye, want taki. Wachti teleki wansani sanangayu wansani di inomang begrijp ma wansani sanangayu. So aarke mi bunti deneti akrakti fukado, akrakti fukado wan kompakana in een gemeente. Maar we have one problem. We had a gemeente fukado no ready ge akrakti omdat we ne zoeken. We ne honger niet eens na akrakti. Want if a honger begin kon, a zoeken of verander. A begi of verander. Hallo. If a honger begin kon, I focus of verander. I honger of verander. Ik denk naar een masra of verander. En let me tell you one thing. You see, we want to get the power tari ye. Tari ye. Blijven wachten totdat. In no man wachten. If next no verander na you. So terwijl de medena in a pressie verwacht die, gado be broko na ding. So te weet ik abra werkelijke suku gado, weet ik abra gado die broko na wi. Fu kan de abeeld fu Christus, fu kan geefs Christus, so gado e begin fu broko na wi. En a werkelijke pressie fu suking, e feite fu one sabbing of one worker na in een krachti, na a principe we begin fu begrijp dat we must offer bepaalde san gigado. Isha amene komoro swaki. Eme mi yepi. So lisi we misgado ma unabendore. We misgado. We ain't so lisi gado srefe hari yu fu kan suke ma ine begrijpe. Isabadei ete inyang en dik banyak ibigi meslek. Inoma begrijp zij de mekje meslek.

0: day na say bi day wa anuko in mi kamara ma ko liberty ko liberty wa anuko in mi kamara and a doa sananga mi you see we thank you fugato musferande. Mopo aita taktak de reswa mong reswa today garotak begin baka wa antal de in faster. So sangano edo ajami moro na ngamoro konta pa presi fu wakti. Because if werkelijk wanen krachti, we must begin go baka na presi fu faster na ngabegi. Mi abnyo sugi yu low cost de neti mi abnyo sugi yu. A krachti ne kong zonder faster na ngabegi. Hallo, a kracht in je kom zonder vasten aan begi. If je denkt a kracht ook onder wel je nyang mok salisi je nyang rund je nyang alles aan je nyang 365 plus day je wacht die kracht in je kom. We moest draaien op bakken. Na awe, mi no takim do sami doe er dat anadam mi taki. Maar in begi actie gado sami moest doen. So. Asuke, the nomo fukan sabe. Gado fa mika sabi. Matthäus 7:7 taki roept op mij. No. Bid en gij zult ontvangen. Zoek en gij zult vinden. Klop en u zal open gedaan worden. Bid, zoek, klop. Na drie level. Bid en vaak genoeg. We tanta pa level fu bidden. Die kado wan cha kom baka na in een gemeente. Arke mi bunti deneti. Na akrakti fu kan pot vrij. Akrakti fu kan genees. Akrakti pesma obegin fu sabi. Werkelijk dat kado dena in een gemeente. Because vooral is a gemeente kon de sofara fu gado dat kado e konda we mindri. En a gemeente no samdi teens dat kado kom. And a son kon de so one sonny that zelfs ma di esigi ne so ku gado moro. Hello. Un en so ku gado moro. One u denke that we abeng u kan singi en gewo na san epsa. No. We must dry go back up. If werkelijk we wanna krakti, kom, arkemi bun akrakti a Christen di mus waka na in akrakti. In Matthäus 17, abebe tak Jezus bedeta pa bergi fu verheerlijking en terwijl a de dape. Terwijl hij de dappe, hebben we daar kijk zo'n bovennatuurlijke encounter. Zo'n encounter, ik komt er weer de tap abergi. Abergi is de cabra apresi fusuku. Abergi is de cabra apresi fusuku gado. Zo'n encounter ik kom, te weer de tap abergi. Maar dat is ze zaken mopo fu abergi. Dan hebben we het daar dat de chawang. Man, one boy kona Jesus, a pa echare kona Jesus. And I tell again, me charing it in disciple for you. And then no be man do nothing. So much about text that day. Matthew 17. And map nyo so give you. Tide a day na sirifsan that we taki. Gado sabi. Jezus sabi, omdat u na antwoord op een noto voor deze man. Omdat u ne suko. Want we capaciteit en we kracht na in gado e komoro bigi, te we suko.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.
2: Your friends at Radio Shalom 94.5 want you to experience the peace that only Jesus can give.
3: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Adco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirochete Treponema pallidum. Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust, kies natuurlijk, kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307 of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, love you, shalom.
2: Hey yo, dat heb je een kleine ding combinatie. Want het eigen dat kunnen als hoop in alibi. Ik kan Jezus Christus daar omindri. Jezus Christus en Libi. Alla zijn doe. Dat ik maar schrijf niet aan die. Dus er moet je dat. Want kijk idee.

0: Het is 1 uur.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herbert. 3, 2,
2: 1. Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
3: Daar vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
2: De Happy Hours met...

0: En natuurlijk is het tijd voor de Happy Hours live op de radio. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Ja, ik groet u vanuit de FM 94.5. Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio. Ik ben Leandro Marto Suvigno en ik ben uw presentator op deze vrijdag van 3 juli 2026. Nou, het is mijn grote eer en voorrecht om u te verwelkomen. De bedoeling is dat we samen radio maken om de Heer groot te maken. That is what we do on this station. We represent the King of Kings en the Lord of Lords live vanuit de FM 945. En het is de bedoeling dat u meedoet in de happy hours door te bellen of te appen. Ja, je mag groeten, bemoedigen, feliciteren en je pogoes aanvragen. Dat kan tot 2 uur. En na 2 uur doen we al de aangevraagde songs. Dus reden genoeg om erbij te komen en van de Heren te getuigen. Live vanuit het station waar Christus centraal staat. Ik hoop dat u geniet tot nu toe. Het is trouwens de weekendeditie van de happy hours. We luiden het weekend in. En het is de bedoeling dat u een gezegend weekend hebt. Dus welkom erbij. We gaan meteen van start. Want mijn kick-off van vandaag die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

kick-off van vandaag. Gedaan door Brian T. Middle of my storm. Ja, het maakt niet uit waar je doorheen gaat. Het maakt niet uit wat je ervaart. Eén ding dat je nooit moet doen is je vertrouwen in de Heer opgeven. Want daar is jouw hoop. Vandaar komt je oplossing. En hij is bovenal de bron van jouw leven en jouw kracht. Dat is onze kick-off van vandaag. Brian T. met Middle of my storm. En daarmee zeg ik welkom in de happy hours op de radio. De lijnen die staan open. Het is de bedoeling dat je erbij komt. Ja, je mag bellen of appen naar de studio. En dat kan dus op 422650. Of je doet het via WhatsApp op 875-5358. We represent the King of Kings en the Lord of Lords. En dat doen we in de happy hours tussen maandag en vrijdag tussen 1 en 2. Om 2 uur krijg je de playlist, ja, met al de aangevraagde songs. So, welkom! We feliciteren alle jarigen, al de mensen die iets vieren of gedenken. God bless you, bogo bogo. We groeten de mensen thuis, de mensen over straat. We groeten de mensen op het werk, de mensen in het buitenland. Natuurlijk ook de blessings voor de mensen die kijken via TikTok. Welkom in de happy hours, enjoy it. En laat ook van je genieten door deel te nemen. We feliciteren alle jarigen, niet alleen voor vandaag, maar ook morgen en overmorgen. De mensen die dit weekend iets te vieren hebben. De anniversaries. En al de mensen die iets gedenken. Goedemiddag en God zegen. Goedemiddag Leandro, mag ik een plaatje aanvragen? Ik bestem het voor de familie Suro Cromo en familie Suro Reggio. Afkomstig van Tracy Suro Cromo. Zoveel Suros. Ja, goedemiddag Tracy. Blijf goed afgestemd. Hopelijk hebben we je zang in het systeem. Maar het komt zeker goed. Staat genoteerd. Je mag in elk geval deelnemen met de happy hours tot 2 uur. En dat mag op de aangegeven nummers. Een fijn weekend aan u allen. Toegewenst. Goedemiddag broeder Leandro, God zegen met u. En God zij met ons alle broeders en zusters. Die ook naar Happy Hour luisteren. Amen, graag het lied afdraaien. Mijn Jezus, mijn Redder. Kondig het aan voor u en alle luisteraars. Fijn weekend en many thanks and the blessings. Indio Mare Musico, not the Sparrow. Yes, terwijl de lijnen openstaan, mag je dus met ons deelnemen in de happy hours. En dat kan tot 2 uur vanmiddag. U bent vrij om te bellen en te appen.

0: Yes, God bless you. En welkom erbij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder.
0: Ja, goedemiddag, broeder. Welkom in de uitzending.
1: Ik wens ieder alvast een prettig weekend. En ik vraag deze plaat aan van mijn dus Yahweh en van en Adonai. Praise Adonai.
0: Oké, staat op de lijst. Je mag hem bestemmen.
1: Ik bestem het voor ieder.
0: Ah, boom, was dat hem?
1: Jawel.
0: Oké, nou bedankt voor het bellen en tot de volgende keer.
1: Dank u wel.
0: Abon, brada, blessie.

Het is de Happy Hours live op de radio. Good afternoon, brother Leandro. Het nummer van Tim Godfrey, My Daddy. Ik zou het graag willen aanvragen voor ieder. Blessings to everyone. Afzender, broeder Kenneth. Welkom erbij, brother Kenneth. En geniet van je pokoe straks. Het is nog altijd radio waar Jezus centraal staat. We hebben de opdracht om het evangelie te verkondigen aan de ganse schepping. En dat is wat we doen on this station. De 94.5 FM. Welkom als u voor het eerst meekijkt of luistert. Enjoy the station with the right inspiration.

We groeten de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen. Natuurlijk ook de groetjes richting de ziekenhuizen en de gevangenissen. Zo straks krijgt u wat weken informatie. Maar u bent in elk geval van harte welkom in de Happy Hours, live op de radio.

Het is intussen geworden 16 minuten over 1 op deze vrijdagmiddag van 3 juli 2026. Have a blessed weekend. And keep it locked on the station with the right inspiration. That is Shalom FM. Terwijl we uitkijken naar de bellers en de WhatsAppers, hou ik u wat informatie, WK-informatie voor. We hadden gisteren 3 wedstrijden op schema. De eerste ging tussen Spanje en Oostenrijk. Daar werd het een overwinning voor Spanje met 3-0. Portugal tegen Kroatië, daar werd het een overwinning voor Portugal. Een hele controversiële wedstrijd. Maar dat is voetbal nou eenmaal. Zwitserland en Algerije werd een overwinning van 2-0 voor Zwitserland. Dat wil dus zeggen dat Spanje, Portugal en Zwitserland doorgaan. Terwijl Oostenrijk, Kroatië en Algerije naar huis gaan. We hebben vandaag een drietal wedstrijden. We beginnen om 3 uur met Australië tegen Egypte. Argentinië die speelt om 7 uur tegen Cabo Verde. En Colombia die speelt de laatste wedstrijd om 10:30 tegen Ghana. Ghana en Cabo Verde zijn de enige Afrikaanse landen die nog deel uitmaken van het WK. Dus het belooft spannend te worden vandaag. Vandaag is vrijdag, dus morgen geen happy hour. Ik hou meteen het schema voor de wedstrijden van morgen. Morgen hebben we 2 wedstrijden op schema. Canada tegen Marokko om 2 uur. En 6 uur hebben we Paraguay tegen Frankrijk. Zondag zijn er wederom 2 wedstrijden. Daar hebben we Brazilië tegen Noorwegen. En Mexico tegen Engeland. Die is om 9 uur in de avond. En Brazilië die speelt in de middag om 5 uur. Ja, bless you, brother. Ja. Jij bent natuurlijk helemaal welkom, hoor. Ik bedoel, van hier doen we alleen dingen voor de Heer. Dus de rest voor mij doen we. Maar waarvoor staat die naam incognito? Nou, gewoon wat vragen, Remy Wasabi. Incognito is die echte incognito. En dan was ik kosi, want er is eentje op TikTok. Zodra hij mijn live ziet. Dan amai kosi. Ik denk dat, weet je, de Bijbel zegt dat we kwetsbaar zijn voor geesten. En dat geesten in ons kunnen wonen, in ons kunnen werken. Trouwens, we zijn tempels van de Heilige Geest. We worden ook gedreven door de Geest van God. Maar de Bijbel maakt ook duidelijk dat er ook andere mensen zijn die gedreven worden door andere geesten. Een van ze is bijvoorbeeld Judas. En als je dat gedeelte leest, ga je zien dat Jezus zei tegen zijn discipelen dat de Satan reeds heeft overgenomen. En hij bedoelde van Judas, toch? De Bijbel zegt ook van sommige van ons worden bevrijd van demonen, van boze geesten. Maar als we niets doen met onszelf of vullen onszelf niet met de dingen van God, gaat die boze geest rond. Hij zoekt naar een andere plek. En hij komt terug en hij ziet dat je leeg bent. Dus hij haalt nog 7 anderen erbij en komt terug in jouw wonen. Met andere woorden, ik wil niet overgeestelijk klinken, maar het is de realiteit. Het is de geestelijke werkelijkheid, de realiteit. En dit is waarom we de bescherming van God nodig hebben. Dit is waarom we de Heilige Geest nodig hebben. Ja, nou, ik benij je niet, hoor.

Ja, we zijn even bezig wat technische zaken hier te regelen. Ik hoor vreemde geluiden in de radio, op de radio. Maar ja, dat kan gebeuren. Belangrijk is, we zijn duidelijk te verstaanbaar. Ik zou zeggen, welkom erbij, geniet van de uitzending. Incognito, ik zou zeggen, geniet ervan, ja bro. Belangrijk is, jij bent anders. Ik ben ook niet de enige Leandro. Er zijn ook andere Leandro, maar je zat de mam Shimi. Want de Bijbel leert me ons aan niet, toch? Als ik roem, roem ik in de Heer. Met andere woorden, als ze me zien, moeten ze een beetje van de Heer kunnen zien. Niet dat ik op God lijk, maar ze moeten tenminste kunnen proeven.

met Nobody Greater. Waar kan ik je adden? Dan kan ik met mijn eigen identiteit komen. Ja, ik denk dat je me kan volgen op TikTok. Op dezezelfde account. Of zo niet via Facebook. Daar ben ik dus bezig op social media. Facebook en TikTok zijn de twee platformen waar ik ook het evangelie deel. En probeer om het koninkrijk te representeren. Ja, helemaal brada. Incognito die zegt, waar twee of meer samenkomen, daar zal ik zijn. Ja, maar ik ben gewoon op Facebook onder mijn originele naam, hoor. Leandro Martos Uigno. Ik denk wel niet dat ik nieuwe vriendschappen kan accepteren. Maar je kunt het wel volgen. Want van mij door limit dat ik ben. Dus ik kan geen nieuwe vrienden toevoegen. Maar de mogelijkheid is er wel om het te volgen. The spirit of the Lord is op. Blessings als u net erbij bent. De mensen thuis, de mensen over straat. Welkom, het is de Happy Hours live van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Such. En dan mag je ons bellen of appen. In elk geval mag je deelnemen in de Happy Hours. Waar zijn mijn collega's? Waar zijn mijn collega's? Pede beller de, pede apper de. No, weet maar. We represent our eight man. We represent a King of Kings and the Lord of Lords. Ik heb één instelling minder van.

0: Ja man, de groetjes terug vanuit Paramaribo. Incognito die vertegenwoordigt België, Brussel. We zijn wereld te volgen via www.shalomsuriname.com. Dat is de website van deze zender. Voor de mensen die vanuit het buitenland willen meeluisteren en genieten van Gospel Radio, dan is dat de website die je moet volgen. We hebben elke maandag tot vrijdag tussen 1 en 2 de happy hours. Maar natuurlijk zijn we eenmaal 24 uur op de radio met niets anders dan het evangelie. Met de studio, goedemiddag.
1: Goedemiddag, broeder Leandro.
0: Ja, ja. Jane. Welkom in de uitzending.
1: Ja, ik groet ieder die luistert. Mm-hmm. Ik wens ze God zegen. En Leandro, ik ben blij te horen dat die gips van uw voet is. Mm-hmm. Ja. Ik wil mijn tante feliciteren.
0: Oké.
1: Okay. Die zondag jarig is.
0: Wie is dat?
1: 82 zoveel.
0: Welke
1: dat
0: tante?
1: Is... Shirley Abendanon Ongakwi.
0: Oké, okay, Shirley ja. Wordt dus 80 jaar.
1: Nee, 80 zoveel.
0: Oh, 80 zoveel. Oh, ja, ja, ja, ja. Ze is ouder. Ja, ja, nee, nee, ik snap dat. Ik snap dat, ik respecteer dat.
1: Ja, niet ieder houdt ervan.
0: Ja, klopt, klopt.
1: Ja, maar ik wil haar feliciteren. Ik wens haar Gods zegen toe. Genade, gezondheid, kracht, wijsheid wens ik er toe. En dat ze mag genieten van de dag die God er geeft. Mm. Die genade.
0: Amen.
1: Ja. En ik wens een ieder die ook jarig is vandaag, feliciteer ik. Dat het ook voor hun bestemd is, liedje. Dus een verjaar was zo'n plezier, liedje. Ik bedoel, ja, doe graag.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat zij ook mogen genieten van hun jaardag, hun geboortedag, door genade van onze Heer Jezus Christus.
0: Amen.
1: Ja, en ik wil ook een liedje bestemmen voor de security van de IMS Mall. De dames van STEPS, gemeente Kroontjes Levens. Ook voor zus Patricia Codrington, voor haar en haar man. En gemeente Tabernakel. Ja, dat was het, broeder Leandro. Ook voor u.
0: Bedankt voor het bellen en veel luisterplezier.
1: Ja, broeder Leandro. Dank je wel. Blessings.
0: Ja hoor, blessie. Ja, mijn verontschuldiging mensen als je wat rare geluiden hoort in de uitzending. We hebben hier een... Ik heb geen idee hoe dat komt. Alsof die microfoon aangesloten is op die tafel. Maar goed, we gaan verder. Dat is het leven. Hè. We worden afgeleid. We worden verleid. Er komen uitdagingen op je pad. Maar de uitdaging is om door te gaan. Is om je niet te laten afleiden. Daarom zegt David, ik kijk op naar de berg van waar mijn hulp vandaan zal komen. En vandaag zat ik nog eraan te denken, waar zou ik zijn zonder Jezus, joh? Waar zou ik zijn zonder de Heer? Wanneer je bewust bent van wie je bent en hoe je in elkaar zit, ja, dan weet je gewoon wie achter je staat en je helpt. Met de studio, goedemiddag.
2: Ik ben...
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: Hoi, hoe sta je me nou goed? Hoe sta je me?
0: Ik weet niet, als u zelf hoort, dan mag u zelf even beoordelen.
2: Ik hoor je, ja.
0: U bent toch wel een beetje onduidelijk. Maar gaat uw gang, we hopen dat u duidelijk overkomt.
2: Oké.
0: Hallo?
2: Ja.
0: Ja, zeg het maar.
2: Ik heb willen beoordelen. In leven met die toestand. Wat ze voor je gezegd. Dit voor je gezegd. Dat is voor je gezegd. Maar het leven me zo weggenomen. Ja, bro.
0: Ja, nog een keer.
2: Ja, ja. Aan je voet. En dat hebben ze weggenomen.
0: Ja, nee, niets is weggenomen. Ik was geopereerd, ze hebben het gegipst en nu is het wel weggehaald, ja.
2: Ja, dus
0: ja,
2: je denkt...
0: Nog een keer?
2: Kan je nu lopen?
0: Nee. Ik moet nog weer leren lopen. Mijn been die is nog niet echt volledig hersteld. De eerste stap is dat die gips weg is. Dus nu gaan we naar de volgende stap en dat is de herstelfase.
2: Dat kan je nu doen, hè?
0: Ja, klopt.
2: Oké.
0: Een danklied
2: wil ik zeggen. Een danklied. Ja, een danklied.
0: Oké, staat voor u genoteerd.
2: Ik kan ze nog niet precies.
0: Oh ja, helaas is het gesprek verbroken. Ik weet niet als oma af of ver woont. Maar het is wel slechte verbinding. Waardoor, ik weet niet als het aan mij ligt hoor. Maar niets is zo lastig als je iemand probeert te, naar iemand probeert te luisteren. En je hoort halve woorden. Niet dat de persoon onduidelijk praat, maar de verbinding is gewoon slecht. Dus nogmaals oma, onze verontschuldiging voor dit ongerief.

om te leven voor de Heer. Wamor op die bestemming no de. Er is geen belangrijke reden om voor te leven dan om de wil van God te doen. Want alleen Hij kan je eeuwig leven geven en alleen Hem is er leven tot in alle eeuwigheid. Ja, dat want ik dit en dit dat. En ook al gaan we dood, we zullen leven daarna. Hij zal ons opwekken uit de dood. En ja, het klinkt overdreven, maar dat is gewoon de realiteit. En dat is onze succes in de Heer. Ik bedoel, van wat is beter dan eeuwig leven? Je kunt je leven verspillen om goud en zilver te vergaren. Maar goud en zilver gaat je geen eeuwig leven geven. Anatrobi om een goud, om een zilver, yabi. Anatrobi om een money, yabi. Het maakt niet uit hoe geweldig je bent en hoe rijk je bent.

want je hebt daarna geen macht meer, toch? Je lichaam is dood, het is afgelopen. Maar jij leeft wel voort. Maar alleen ben je niet behouden, alleen ben je niet gered. En het is belangrijk dat je daarover nadenkt. Niet alleen geniet van het leven, je mag genieten van het leven. Maar denk na over het leven. En denk na over je bestemming. Denk na over waar je staat en waar je naartoe gaat. Zijn belangrijke vragen.

Precies vanwege de eeuwigheid dien ik de Heere ongeacht. Dan maakt het me niet uit wat mensen denken of het maakt me niet uit wat het me kost. Simpel omdat je weet van het is het waard om te behouden. Het is het waard om voor te leven. Weet je, als je verstandig bent, ga je voor datgene dat het meest waardevol is. En als je verstandig bent, als je bewust bent van het leven, dan ga je zien dat je leven het meest kostbaar is. Omdat vandaag mensen niet beseffen hoe waardevol hun leven is, zie je dat ze hun leven verspillen. Ze vernietigen zichzelf alleen om rijkdom, alleen om status. Tegenwoordig heb je mensen die hun leven opgeven of verkopen. Zoals ze dat zeggen, ze verkopen hun ziel. En dat kun je ook terugvinden in de Bijbel. Waar de duivel eigenlijk Jezus probeerde om te kopen. Hij zei van als je voor mij buigt en als je mij aanbidt, dan zal ik je alle rijkdom geven. En dat is wat hij, diezelfde aanbieding geeft aan mensen. En vandaag zie je mensen rijk worden. Je ziet mensen populair worden. Maar dan zie je ook meteen wie ze representeren. Dus wees op je hoede, let op jezelf.

Ja man, bless you too bro. Melody die zegt groeten uit Nederland. Blessings. Dag Melody. Welkom in de happy hours. Doen we live vanuit Paramaribo. Goedemiddag bro Lea, God zegen. Hi boy Lea, daar zeg je wat. Daaraan dacht ik, waar zou ik zijn of ik Jezus niet kende of had in mijn leven, zou ik misschien niet meer bestaan. Maar door zijn genade en liefde mogen we leven en het eeuwig leven mogen hebben. Amen. Dank de Heer dat je been weer hersteld is. Gips moet er, maar been moest herstellen. Hè. Dus we blijven bidden. We blijven bidden en we gaan door. Beetje bij beetje. Stapvoets. Ik ga het heel rustig aan moeten doen. Trouwens, ik moet nog echt leren lopen. Ik kan niet zonder één kruk lopen. Vroeger was het met beide, maar nu is het met één. In elk geval, wat progressie dit. Er is een gezonde ontwikkeling gaande. Dus we hebben geduld, we hebben geduld. Ik heb trouwens gehaast. Ik wil weer goed lopen en ik wil weer kunnen voetballen. Dus ik heb gehaast. Het is 3:07 minuten over 1:30. Nog steeds op de klok van Paramaribo. Terwijl we de happy hours doen. Ja, u bent tot 2:00 in de gelegenheid.

Dylan Chase met Most High. Nogmaals de felicitaties aan alle jarigen. Ja, deze klinkt een beetje beter. Ik heb die microfoon van die gasten gepakt. Maar ik denk dat de microfoon van de omroepers even gecheckt moet worden. Trouwens, u hoort het verschil. Zie je, God geeft wijsheid.

Ik ben ook geopereerd aan mijn been, aan mijn knie. En ik herstel nog steeds hoor, maar het gaat. Ja, kom zeker goed, Florence. Beterschap aan jou toegewenst. En doe het rustig aan. Geniet van de happy hours. Wel een rustige vrijdagmiddag, hè. Sommige mensen zijn al met vakantie. Sommige mensen ronden af. Weet je, weekend is meestal altijd een andere vibe op het werk. We talking about the most high. That is what we do on the station. Niets anders dan de naam van Jezus. Die staat centraal hier via deze zender. Dat is wat we doen op de radio. En in de happy hours mag je dus bellen of appen. Je mag in elk geval joinen. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. We hebben een jarige in ons midden. En dat is mama, tante, oma Shirley. Die 80 plus is geworden. Of wordt 80 plus. En u krijgt de felicitaties vanuit de happy hours. Maar met name speciaal de familie.

van de ene nummer 1 naar de andere. Maybe, but that is how we do it. I won't win a bigger war. Het gaat er bovenal om dat je de vrede van God ervaart. En dat je geniet van zijn tegenwoordigheid.

Ja, en dat is een keuze die we elke dag maken, hè. Dat is wat ons tot gelovigen maakt. Niet omdat we naar de kerk gaan. Niet omdat je geregistreerd staat als christen. Nee, je bent een volgeling van Jezus omdat je hem volgt. En wat betekent het om Jezus te volgen? Want we zien hem niet lijfelijk. Dus je gaat niet thuis wachten en zeggen van... Oh, maar ik zag Jezus niet, dus hij is niet gekomen, dus ik kan hem niet volgen. Nee, Jezus volgen is niets anders dan zijn woord toepassen. Zijn woord gehoorzamen. Maar het probleem is, we hebben eigen hartgesteldheid. We hebben eigen manier van denken. We hebben bepaalde verlangens en bepaalde... Zou je kunnen zeggen, we dealen met verleidingen. En het is elke dag weer om te kiezen voor jezelf of voor de Heer. Elke dag om te kiezen. Te luisteren naar het woord van God. En dat is waar deze pokoe over gaat. Hij wil graag een mooie huis. Hij wil graag de duurste auto. Hij wil graag de wereld rondreizen. Maar op de eerste plaats wil hij de Heer blij maken. Is zo'n beetje wat staat in Matthäus 6 vers 33. Zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. En alles dat jij nodig hebt zal de Heer daarin voorzien. En ik kan het terugzien in mijn eigen leven. Weet je waar je ervoor kiest om niet te werken voor geld? Je kiest ervoor om te werken voor God. Maar je ervaart zijn zegen. Je ervaart zijn voorziening. Je ervaart dat God deuren voor je openmaakt waar jij geen controle over hebt. Ja, dat je in je eigen huis woont en dat je op reis mag gaan met je familie. Zou ik misschien zelfs niet kunnen realiseren ondanks ik werk. Maar God is goed, dus ik zou willen zeggen, blijf vertrouwen op hem. En zet de

En dat is natuurlijk weer een nieuwe keuze. Elke dag weer opnieuw die stap nemen. To make him smile. To make him proud. To make him happy. Dit is muziek uit Amsterdam. Terwijl u mag bellen of appen, mensen. De lijnen die staan open op deze vrijdagmiddag.

0: Nog vele gezonde jaren na deze toegewenst, alsnog.
1: Dus niet tegen de mensen, maar tegen de boze geesten van de hemel.
0: Ik wil alvast de felicitaties richten voor Brendely Chana Young.
1: Wat je nodig hebt.
0: Chana Young, Marto Suwikjo.
1: Hij is niet blij als je ding.
0: Ja, dat is de jongste van mama Marto en papa Marto.
1: Laat het creëren.
0: Die wordt zondag ook jarig.
1: Ze zeggen eerst zien dat geloven.
0: Dus de felicitaties voor Brendely.
1: Koninkrijk verliet. Spoedig zal komen en toch zie je het niet. Niet voorbereid.
0: Dat na morgen kwai wang in a gezin, ja, hè. Mi bek kwai, tel ik mi kosje mi pchinsa.
2: Ik kan niet verliezen, want ik sta.
0: Wel groeten, Irana Sanchez. Dag, Siwo.

Ja, je kunt niet verliezen als je verbonden bent aan de overwinnaar. Hoe kan je verliezen als de overwinnaar in je woont? Hoe kan je verliezen als Christus achter je staat? Romeinen zegt, als ik met je ben, kan niemand tegen je zijn. Dit is waarom we het woord moeten vasthouden, mensen. Er zijn voordelen eraan. Gods woord is levend en krachtig. Weet je, heel veel mensen kunnen geen, of ze gaan hopeloos door het leven. Sommige mensen kunnen de strijd niet overleven. En ze gaan onder druk door de lasten en de problemen van het leven. Simpel omdat uno abgado. En het is geen verwijt, maar het is de realiteit. Want wie Jezus heeft, heeft leven en overvloed. En het zoals ik eerder heb aangegeven, ik zou niet weten waar ik zou zijn zonder hem. Want ik ben niet, ik sta niet te bemoedigen omdat ik geweldig ben. Nee, ik sta te bemoedigen omdat de Heilige Geest in me woont en hij leidt me. Hij inspireert me. Hij geeft me de woorden om te spreken. Maar ik bemoedig jullie niet omdat ik geweldig ben. Want ik heb ook mijn struggles. Ik heb ook mijn keuzes die ik moet maken. Ik heb ook dingen waarover ik heen struggle. En ik heb ook tekortkomingen waar ik nog aan moet werken. Maar we blijven wandelen met de Heer. We blijven groeien. De Bijbel zegt, laat je denken vernieuwd worden. Met andere woorden, we blijven steeds eraan werken. En we blijven groeien. Stanko die zegt, hey bro, een blessie weekend. Blessie Odi vanuit het Academisch Ziekenhuis. Ja man, God bless you too bro. En welkom in de Happy Hours live op de radio. Bam, bam, bam, bam, bam. Bam. Nothing but gospel on the radio. Ongeacht wat mensen denken, het is voor mij een bijzonder voorrecht om de Heer te representeren. Om zijn naam te verkondigen. Weet je hoe heerlijk het is nou als je getuigenissen hoort? Een keertje werd ik gebeld door iemand en Amambigi Kree. Hij begon me te danken voor de inspiratie, de bemoediging. Want die man zat met zelfmoordgedachten. Kun je je voorstellen? Die man was al op het punt om zelfmoord te plegen. Amantak amana sapfama radio doro shalom, maar nooit amana arki shalom. En bij, weet je, zonder bewust ervan zijn, luisterde hij naar de radio. Hij was niet bij, hij had één gedachte, zelfmoord plegen. Dat was een pokoe bedraai, volgens mij was het ook happy hour. Het was happy hours of morning move. Maar in elk geval, ik zat in de uitzending, dus ik had geen enig idee met wie ik sprak. Ik had geen enig idee wie afgestemd was. Ik deed gewoon wat ik moest doen. En hij werd geraad. En Gods woord heeft hem dus eigenlijk terug op het rechte pad gebracht. En ik stond er stil van. Weet je, en natuurlijk kan ik niet trots worden, want ik deed het niet bewust. Ik deed dingen slechts uit gehoorzaamheid. Maar het is wel een voorrecht dat je door God gebruikt mag worden om zo'n invloed

We hebben Gods woord nodig, mensen. Niet alleen om ons richting te geven, maar ook om ons stabiel te houden. Om ons gefocust te houden. Want je kent het spreekwoord toch? Mensen veranderen als bladeren aan de bomen. En dat geldt ook voor ons christenen. Vandaag zijn we sterk, morgen zijn we zwak. Vandaag zijn we gemotiveerd, morgen zijn we gedemotiveerd. Vandaag voelen we ons goed, morgen zijn we, dealen we of vechten we met gezondheid. En het is Gods woord die ons vasthoudt. Het is Gods woord die ons stabiel houdt. Althans meer, hè. Want soms, als ik moet luisteren naar mijn gedachten, ja, dan zou ik stoppen, zou ik teruggaan, zou ik opgeven. Maar dankzij Gods woord, Gods belofte, die hoop en kracht geeft, ben ik nog steeds hier. We live by faith and not by sight. Alle eer aan de Heer, bro. Hij gebruikt ons als instrumenten. Ja, dat is helemaal zo. Reden genoeg om hem dankbaar te zijn. Oh ja, dacht ik al. Ja, mama, zie wat ik schreef, Julaka. In elk geval de felicitaties voor Julaisa. Julaisa, die wordt ook jarig. We hebben dus een aantal jarigen dit weekend. Mama Shirley, die wordt 80 plus. Julaisa, die wordt ook jarig. En niet te vergeten, Brenda Lee. Die wordt zondag 5 juli ook jarig. Bless you, broeder Leandro. God zegen aan u en gezin. En alle luisteraars. Mogen van uw twee liederen, één van Sisi en van Rafshanko. Komt uit Mungo, broeder Candy en zuster Sandra. Ja, de groetjes terug. Jullie zijn lang weggebleven, joh. Maar welkom erbij. En geniet van de pokoe straks. Goedemiddag, broeder Leandro. Kunt u even uw abribi afdraaien? Groetjes vanuit de Hermitage Mall. Thank you and blessings. Telkens als deze pokoe wordt aangevraagd, drink ik aan Sabrina. De mensen die weten het waarom ik dat zeg. Maar een pokoe die zijn mij bedankt, denk je Sabrina. Welkom als je net erbij bent. Yes, enjoy the station with the right inspiration. Het is jouw eigen gospel radio. Je bent als je mislukt, leef bij jou en je baai. Je bent als je mislukt, leef bij jou en je pas op stip en nou we niet aan het. We doen de happy hour van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. Florence Sapsa. Meera Dregi Lafu Florence ba. Florence heeft een soort Dregi Lafu. Eigenlijk ben je hier in Teja. Vanaf Florence, waar woon je weer?

frequentie van Shalom is FM 94.5. Voor de mensen die vanuit Suriname willen luisteren, althans Centrum Paramaribo, is het FM 94.5. Lock het direct als favoriet station. Trouwens, no andere station in Ovira Blessie zo er. En dan komt het niet door de mensen die hier werken, maar het komt omdat Jezus centraal staat. En waar Jezus aanwezig is, daar is leven en overvloed. Je ziet het gewoon. De masra de wan presi, a pres de trafasi. Wan glory de dape, wan heerlijkheid de dape. Je gaat nergens anders een liefde tegenkomen als de liefde van Jezus. En daarom vind ik het jammer dat wij als christenen vaak genoeg dat we leggen het neer. We denken aan onszelf, maar liefde zoekt zichzelf niet. Als je een volgeling van Jezus bent, mensen, is liefde jouw grootste kenmerk. Liefde is jouw grootste, zou je kunnen zeggen, dat moeten we representeren. Je kan niet te bekend staan als christen, maar tegelijkertijd als een liefdeloos mens. Nee, we dienen de liefde te representeren. Het is trouwens door die liefde dat men open staat voor God. Hè. Want dan gaan ze aan je zien van man, die is tjasso mijn patiëntie, joh. Hoe is deze man zo zelfbeheersend, joh? Hoe heeft hij zoveel geduld? Hoe praat hij zo rustig? Allemaal paniek, you want de rustig. Allemaal de onrustig, you want de cool. Iedereen is onzeker, jij alleen toont hoop uit. Je straalt hoop uit, je straalt kracht uit. En dat komt omdat we door de Heilige Geest leven. We zijn sterk ook als we zwak zijn. En daarom dat je mine lukusma. Ik weet wat ik heb aan de Heer. Ik weet wat hij voor me betekent. En ik weet wat ik elke dag meemaak. Ik weet waardoor ik heen ga en ik weet wie me er doorheen leidt. Daarom maakt het me weinig uit wat mensen zeggen of willen denken. En dit is waarom ik hem uitdraag. Brief meer, het kost je een reputatie. En mensen kijken vreemd naar je. Vooral in deze tijden dat de lukitak maar van man is. Jezus zo joh. Later zal tijd bepalen en tijd zal laten zien wat het voordeel is. Dus wacht niet totdat de tijd je gaat overtuigen, maar neem de heren nu aan. Kijk niet naar vrienden, kijk niet naar mensen die niets van de heren willen weten. Maar als je die overtuiging hebt dat je moet accepteren, accepteer hem. Nelu Kusma. Goedemiddag broeder, kunt u mi fri van apostel Joshua Waksaam voor mij afdraaien? Kom van zuster Sylvie, blessie.

Er is 4 minuten voor 2. We groeten de mensen op het werk, de banken, de ministeries, de warungs, de restaurants, de bussen, de trucks, de taxis, al de hardwerkende mannen en vrouwen. Mogen de heren jullie handen zegenen. Mensen, betrek de heren in al je wegen. Doe niet zonder de heren. Er zijn wezens, hoe noem je die dingen? Entiteiten. Dat want dat walosan de saunesi. Er zijn een heleboel dingen die mensen beïnvloeden. Die mensen, zou je kunnen zeggen, ja, mensen beïnvloeden. En als je niet beïnvloed wil worden, heb de Heer in je leven. Laat de Heer je beschermen. In Jesus Christ, the Savior. Dit is een former number one van Jaden Nurse en Dil Ryan.

0: Nogmaals de felicitaties voor mama Shirley, Julissa en Brandley. Die zijn allemaal dit weekend jarig. En als je je naam niet hebt gehoord, gefeliciteerd. Ik weet niet wie allemaal jarig is, dus je mag gewoon erbij komen. En je mag je verjaardag hier vieren. Voel je vrij om erbij te komen en jezelf te zijn. God will love you like for you day. Dus niemand heeft het recht om je af te wijzen. Alhoewel het gebeurt, want we leven in een keiharde wereld. We leven in een maatschappij waar mensen eigenlijk die niets voorstellen. Mensen met een beperking. Mensen met een zou je kunnen zeggen, die dealen met heel wat dingen, worden vaak genoeg niet bijgeteld. Of misschien zelfs afgeschreven. Ze zijn waardeloos. Maar weet dat je waardevol bent in Gods ogen. Ongeacht wat mensen van je denken. Trouwens, smal op je tee trangen, smal op je tee afvoeren voor gie. Maar God will op je winst naar niks. En laat je identiteit daaruit, of zoek je identiteit bij de Heer. En if you zo maar naar jou, dan kan niemand je neerhalen. Die minderwaardigheidscomplex die je hebt, komt door mensen. De manier hoe mensen met je omgaan, de manier hoe mensen met je praten. Weet je, omdat vooral Tewasma op Wamoro, ze heeft een hogere positie dan jou. Of mensen verdienen meer dan jou. Mensen staan in de maatschappelijke ladder hoger dan jou. Dan zijn ze geneigd neer op je te kijken. Dan zijn ze geneigd je af te snauwen. Want je stelt niets voor, toch? Je bent maar mede, hoe noem je het, interieurverzorgster. Of je bent vuil ophalman. Uno botak dot wagimang. En dan worden zulke mensen eigenlijk zo'n beetje op de achterstoel gezet. En sommigen kunnen niet eens naar binnen. Het doet me denken aan een mop of verhaal. Pewa man bewan guakirki. Da man bekree. Hij kon niet naar binnen. Da Jezus aksa man tak. Waarom huil je? Da man tak ere. Ik kan niet naar binnen. Da Jezus tegen maar huil niet. Want ik kan ook niet naar binnen. Helaas heb je wel van die kerken waar Jezus zelf niet aanwezig is, hoor. Ze zijn wel religieus, maar masrano dappe. Dus wees op je hoede. Mensen, de tijd zit erop. Ah, ik moet afsluiten, boy. Helaas, helaas. We groeten alsnog Valerie. Irene Sanchez zegt, de mensen lopen op hoge hakken. Niet eens op hoge hakken. Is op die stokken, toch? Die lange stokken. Mensen, we gaan eruit. De tijd zit erop. Ik moet helaas groeten en afsluiten. We mochten vanaf 1 uur samen radio maken. U was dus in de gelegenheid om te bellen. Maar helaas zit de tijd erop. Dat wil zeggen dat we maandag weer een nieuwe aflevering doen van de Happy Hour. We zijn nog niet klaar, want de pokoes die nemen over. Dus u blijft hangen en genieten van de radio. Want om 2 uur gaan we de playlist inschuiven. En dan mag u gaan genieten van al de aangevraagde songs. Dat was het weer voor wat betreft deze vrijdag van 3 juli. Ik ben Leandro Marto Suvigno. Een fijn weekend. Tot maandag. Love you. Bye bye. En stay happy.
1: Het is 2 uur.
2: Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions. Your vision is our execution.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
4: Zranazani, naskip, na view.
5: You yu sabi sana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. Yu kan kisi syphilis te yu abi seks na nga wasuma di abi en kaba. Te yu no sabi fruku fruku tak yu abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati na nga seks. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosi serefi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra e shibere uma nanga flaka na ini den anu, noso a ondro seifu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no e hati. Bere uma di abi syphilis kan lasi a bere noso a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom sa tu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu yu no dry dry en teki dresi esbiten, a sikidisi kandresi tena ini a rutu fuen. So langa yu siwan soro, go wawan teng nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso, funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan pristeri fu Sor Optimus International Club Paramaribo ini rokomakandra nanga dempatna fueng.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Hi, my name is Sonny Buddy. You're listening to Radio Shalom, a daily inspiration. Don't touch that dial.

0: Het is 3:00.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
2: Verdient u minimaal 5000 SAD per maand, bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB, dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB, een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.

0: En Alacel.
1: Internetten, vast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
0: Connected Alacel.
1: Connected naar Osso, affordable for you.
0: Yeah, yeah.
1: Connected naar Broco, met 10 uur business pakketten zijn alle klanten fresh en online.
0: Keeping you in touch.
1: Connected naar Scoro, online plus Larry is lobby.
0: Connected Alacel. Enjoy affordable connectivity.
1: Keeping us in touch.
2: Zin in iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
3: Zranazani, Nafkip, Nafju.
4: Score met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verrassio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een koelbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verrassio PPG Facebookpage voor meer informatie.
5: Ik ben Jeff Fernandez. Ik ben manager van NV Novo Technica. En ik luister naar Radio Shalom.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Naviu.
3: Tell us your fiber. Tell us your fiber. Are you ready for the new normal?
0: Trend Direct. Voor het personaliseren van uw kledingstukken, mokken en diverse geschenken zoals tumblers, klokken en lijsten met hoogwaardige prints. Creëer unieke labelstickers en bedruk hout en leer voor een persoonlijk tintje. Trend Direct. Het adres voor uw uitgebreide selectie aan kleding en designer tassen. Inclusief parfums, wallets en horloges voor de perfecte finishing touch. Trend Direct, ook voor uw assortiment aan gadgets, waaronder smartphones, bluetooth speakers, oordopjes en diverse telefoonaccessoires om je technologie compleet te maken. Natuurlijk bent u bij ons ook terecht voor reparatie en service. Trend Direct is gevestigd te Lelydorp tegenover Papais of aan de Mahonilaan op de hoek van de Krommelingstraat. We zijn te

0: Trend Direct voor uw ultieme gemak.
1: Ah, wie is daar? Het is de jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet zijn geloof maakt hem sterk.
2: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weet ik dat er geen betere optie is.
3: Yeah. Hey, laat die beat maar lopen. Ambassadeur dingen. Ik let niet op mijn kringen. Je doet Holy Ghost dingen. Vind je het leuk, mag je meeswingen. Swingen?
1: Radio Shalom. Wie?

0: Het is 5:00.
1: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.

Dag lieve happy kids. Dag grote mensen die ook meeluisteren. Vandaag gaan we het verhaal van Madugu afsluiten. Ik weet zeker dat jullie willen weten hoe het eindigt. Voordat we gaan naar het einde, heb ik ook een hele leuke opdracht voor jullie vandaag. Maar dat horen jullie aan het einde wel. Laten we even bidden tot onze, praten tot onze lieve, lieve Vader in de hemel. Lieve Vader God in de hemel, ik ben zo blij dat u de hele week met ons bent geweest. En dat we de leuke vertelling, maar ook leerrijke en belangrijke vertelling over Madugu hebben geleerd. Heren, wilt u ook vandaag met ons zijn? Wanneer we dat laatste gedeelte gaan vertellen, geeft u ons oortjes om te horen en te begrijpen. In Jezus' naam. Amen. Lieve happy kids. Ook de tekst van deze week wil ik met jullie herhalen. En dat is gehaald uit Marcus 16 vers 15. Trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Aan alle schepselen. En ook vandaag willen we het daarover hebben. Happy kids, wat deed Madugu gisteren? Hij had dat boek bewaard onder zijn deken. Hij had het boek bewaard onder zijn deken, want hij was bang dat zijn broers het zouden nemen van hem. Hij wilde het eigenlijk niet delen. Maar het stemmetje zei hem, je moet delen. Dus de volgende morgen, toen het nog schemerig was, je weet, het is een beetje, het is nog niet helemaal helder buiten, dan sloop Madugu naar buiten. Hij in zijn ene hand had hij een heel scherp mes. Een hele scherpe. En in zijn andere arm droeg hij zijn woordeloos boek. En hij kroop naar buiten. Hij sloop naar buiten. En hij ging daar bij een oude boomstronk staan. En je weet, een boomstronk is eigenlijk een boom die ze hebben omgehakt. En dat onderste gedeelte nog in de grond. En dan ging hij daar zo zitten. En hij besloot te bidden tot God. Hij zei, lieve Heere Jezus, wilt u me helpen om het te verdelen? Ik hou zoveel van het boek. Dan gaat het zo klein worden. Ik weet dat ik het moet doen, maar ik vind het zo erg. Ik wil eigenlijk een groot boek hebben. Plotseling sprong hij weer op, want hij hoorde iets achter zich. Oh, hi boy. Daar kwamen zijn broertjes aangerend, alle drie. En Madugu keek en dacht, ga jullie weg man, ik ben bezig. Ik ben bezig, ik praat tot God. Ga jullie even weg. Toen zeiden ze, nee hoor, we gaan nergens, we gaan kijken. Wat doe je met het boek, Madugu? Wat doe je met het mes in je hand? Je weet dat het mes gevaarlijk is, toch? En ze bleven daar zo staan, want ze wilden niet weggaan. Ze zagen dat Madugu dat mes omhoog hield. Dus hij nam dat mes in zijn handen en hij hield het zo. Hij had het boek gezet op die boomstronk en hij twijfelde. Moet ik het snijden? Moet ik het niet snijden? Moet ik het snijden? Moet ik het niet snijden? Mijn gunst gaat het klein worden als ik het snij. Ik wil het niet snijden. Maar de Heere had hem gezegd dat hij moest verdelen. Dus hij hield dat mes omhoog en daarna liet hij het langzaam op het boek vallen. En hij sneed het boek midden door. Oeh, het was nu niet meer één boek, maar het waren twee delen. Daarna keerde hij en hij nam de twee stukjes en hij sneed ze nog eens midden door. Toen had hij vier delen. De broers keken. Wow, wat is dit spannend. Ze wisten hoe erg Madugu het vond om dat boek te snijden. Hij gaf ze allemaal een stukje, zodat ze hun eigen woordeloos boek hadden. Iedereen was
Blijze dansday. Dan kunnen wij ook aan onze vriendjes en vriendinnetjes vertellen op school en in het dorp dat Jezus Christus is opgestaan en ze wil rein wassen en dat hun zwart hartje wit gaat worden en dat ze dan naar de hemel kunnen. En dan ga ik ze dat, die gouden bladzijde ook laten zien, zodat ze begrijpen hoe belangrijk het is om Jezus Christus als hun vriendje te hebben. Iedereen was blij. Iedereen. Maar Doekoe's een stukje was nog op de boomstronk. En plotseling waaide de wind en het bleef op die witte bladzijde. Maar Doekoe lachte. Een kleine witte bladzijde is even wit als een grote. Dus het heeft geen waarde verloren. En terwijl hij dit zei, voelde Madugu zelf de waarheid over deze woorden. Het was alsof de Heer Jezus vlak naast hem stond en hij werd er heel erg blij van. Lieve happy kids, uit dit verhaal hebben we zoveel geleerd. Dat Madugu hield van de Heere God en dat meneer Verhagen het goede nieuws vertelde aan Madugu. Je weet, de tekst van deze week is gehaald uit Marcus 16, vers 15. En het zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan alle schepselen. Meneer Verhagen en mevrouw Verhagen, die waren zendelingen. En wie zijn zendelingen weer? Zijn mensen die eruit trekken, die naar andere plaatsen gaan om te vertellen over de Heere Jezus. Dus ze deden eigenlijk wat in Marcus 16, vers 15 staat. Daarnaast hebben ze Madugu verteld en ze hebben hem een boekje gegeven. En hij kon zelf ook gaan vertellen aan alle schepselen, aan alle broers en kinderen uit de buurt over Jezus Christus. Dus Marcus 16 vers 15, die is helemaal belangrijk om het woord van Christus te vertellen aan vriendjes en vriendinnetjes. Je weet, ik zei, ik heb een kleine opdracht voor jullie. Kom erbij. Roep mama en papa. Roep mama en papa. Want ze gaan jullie moeten helpen bij deze opdracht hoor. Iedereen gaat je moeten helpen. Oma, opa, misschien buurvrouw zelf gaat je moeten helpen. Vraag aan mama of aan papa als zij ook 3 of 4 bladzijden voor je willen kopen. Gekleurde. Een goudkleurige. Een shiny, shiny one. Een rode. Voor het bloed, een zwarte en een witte, dus 4 pagina's. Een gele, dus die goudkleurige, dan de zwarte in diezelfde volgorde, een rode en een witte. En als ze 4 A4'tjes hebben genomen, dan moeten ze het vouwen in het midden, alsof je een boek maakt. En dan moet je het nieten, of je moet 2 gaten maken en het laten vastbinden met een touwtje. Zo heb je je eigen woordeloos boek. Weet je wat je kan doen met je eigen woordeloos boek? Je weet het zeker. Wat Madugu heeft gedaan, dat moet je ook doen met je eigen woordeloos boek. Je gaat vertellen aan vriendjes, aan vriendinnetjes, aan je familie, aan de mensen uit de buurt, wat de kleuren betekenen. En zo kan jij dan ook de hele wereld rondgaan. Je hoeft niet de hele wereld. Je kan ook in een buurt of op een ver dorp, op Brokopondo of waar dan ook, kan je vertellen en verkondigen het goede nieuws aan alle schepselen. Zijn jullie ready? De volgende keer wanneer ik weer kom, dan moet je me wel zeggen hoeveel mensen je hebt verteld, hè? Het gaat leuk worden. Maak je eigen woordeloos boek. En vertel het goede nieuws. En dan bid ook met de mensen, met de vriendjes en vriendinnetjes, zodat ze de Heere Jezus aannemen als hun allerbeste vriend. Zijn jullie daarvoor ready? Ik ben ready. Ik ga nu op dit moment mijn eigen woordeloos boek in elkaar zetten. Ik hoop dat het jullie lukt. Lieve, lieve happy kids, we zijn gekomen aan het einde van de vertelling. Ik hoop dat jij dit verhaal leuk vond en dat de Heer je gebruikt om het door te vertellen. Onze tekst voor deze week is gehaald uit Marcus 16 vers 15 en het zegt, trek heel de wereld rond en verkondig het goede nieuws aan allen.
alle schepselen. Lieve Happy Kids, we gaan bidden. Lieve Vader God in de hemel, dank u wel dat u met ons bent. En dat u ons heeft gebruikt om te kunnen luisteren. Wilt u ons helpen om onze eigen woordeloos boek in elkaar te zetten. Dat mama ons helpt. En dat we daarmee de vertelling doen aan alle andere lieve vriendjes en vriendinnetjes van ons. Dank u wel, lieve Heere Jezus Christus. Wij houden van u. Lieve Happy Kids, ik spreek jullie de volgende keer. Ik ben zuster Naomi Waartens en ik hou van jullie. Doei!

zowel ambassadeurs die een eeuwig oneindig koninkrijk representeren van El Elyon, de Allerhoogste. Zij brengen hun boodschap door middel van rapmuziek en niet door hip-hop, want dat is de cultuur. Don't get confused, raak niet in de war. Zij brengen het originele.

0: The newest kringloop winkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf koppeltekenreliance.sr voor meer informatie.

0: ketchup with double sketchup.
1: Heb jij binnenkort iets te vieren? Dan hoef je maar naar één adres. Bij Kirpelani vind je echt alles om jouw event next level te maken. En dat begint natuurlijk in de keuken. Of het nou gaat om een lekkere nasi, een flinke pot pindasoep of een verfijnd tastingmenu. Voor elk gerecht vind je een geschikte pot of pan. Met natuurlijk alle bijbehorende tools en accessoires. Het geheel wordt op en top door elk drankje in het juiste glaasje en elk gerecht in fraai servies goed te serveren. De collectie is werkelijk enorm. Voor elke stijl en elk budget. Dus, heb jij binnenkort iets te vieren? Dan kom jij naar Kirpelani. Kirpelani. Safe and enjoy.
2: Voel je je vaak moe na het eten? Eerst een energieboost en daarna die dip? Dat kan wijzen op een schommelende bloedsuikerspiegel. Met de kaneelcapsules van MyBest help je jouw bloedsuikerspiegel op natuurlijke wijze in balans te houden. Voor meer stabiliteit, meer energie en een beter gevoel de hele dag door. Kies bewust. Kies natuurlijk. Kies voor balans. Bel vandaag nog naar het nummer 872-0307. Of informeer bij MyBest Natuurlijke Oplossingen. MyBest, jouw natuurlijke stap naar een gezondere levensstijl.

0: Ik sta op het kruispunt van mijn leven, ik zie Noord, Oost, Zuidwest. Kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel Sanfisi en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Halleluja.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

Flossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

0: with double ketchup.
1: Weet jij wat syfilis is? Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening. Veroorzaakt door de spirogeet Treponema pallidum.

Dit is de meest gevaarlijke SOA voor een ieder als het niet tijdig wordt ontdekt. In het bijzonder voor de zwangere vrouw en haar ongeboren kindje. Het is een bacteriële ontsteking die het slijmvlies van penis, vagina, anus of mond aantast. Zoenen is dus ook besmettelijk als er zweertjes in of rond de mond zijn. Zwangere vrouwen presenteren zich met de vlekken op de handpalmen en voetzolen. Deze kunnen zich ontwikkelen tot pijnloze wondjes, waardoor de diagnose vaak wordt gemist. De baby kan in de buik overlijden, te vroeg geboren worden, doodgeboren worden, direct na de geboorte overlijden of met afwijkingen geboren worden als de moeder niet behandeld wordt. Syfilis is indien tijdig ontdekt volledig te genezen. Zodra men een zweer ontdekt, moet men direct naar de dokter en de partner ook. Safe sex. Gebruik condooms. Voorkom ziektes en zwangerschap. Dit was een presentatie van SOR Optimist International Club Paramaribo in samenwerking met haar partners.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ. Wist u dat een te hoge bloeddruk vaak ongemerkt blijft? Geen pijn, geen signaal, maar wel een groot risico voor hart- en vaatziekten. Kies daarom vandaag voor een natuurlijke ondersteuning met My Best Garlic Tabletten. Speciaal ontwikkeld met knoflook om uw bloeddruk op natuurlijke wijze te helpen ondersteunen. Investeer vandaag nog in uw gezondheid. Want een gezond hart begint bij de juiste keuze. My Best, natuurlijke oplossingen. Informeer vandaag nog via het nummer 872-0307.
1: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebookpage voor meer informatie.
2: Shalom FM, the station with the right inspiration.

0: Raak het niet aan. Raak het niet aan. Ik luister naar Radio Shalom.
1: 94.5, your daily inspiration.

0: mega sara.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: de nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.
3: You sabi zana syphilis? Nou, een bacterie e prati a siki disi. You can kisi syphilis te you abi sex nanga wa suma di abi en kaba. Te you no sabi fruku fruku tak you abi a siki, syphilis na amoro ogri siki di e prati nanga sex. Nomru wang gi umasma di abi bere en gi a piking. Syphilis bacterie e wroko na ini a loli, fumofo, gogo, umas mapresi, noso, mans mapresi. Bosis refi kanchari asiki gomoro fara, te asoro dena a ini amofo, noso lontu amofo. Nono de tatra eshi bere uma, nanga flaka na ini den anu, noso a ondrosei fu den futu. Furfuru lesi ismano egi kraki bika den soro disi no ehati. Bere uma di abi syphilis kan lasi abere nos a baby e geboro tum si fruku. Te a mama no kisi dresi akan kom satu taki a baby e kona grontapu nanga malengri noso dede. E fu you no dry dry en teki dresi esbiten, asiki disi kandresi tena ini arutu fueng. Solanga yusiwan soro, go wawan ting nadatra. Chari yu patna outu. Freiri nangakoni, weri yu kondom. Noso funo goteki bere, ma outu funo goteki siki. Disi bende wan presteri fu Sor Optimist International Club Paramaribo ini Rokomakandra nanga den patna fueng.

0: zinnen iets lekkers? Dan weet je waar je moet zijn. Naskip. Ga voor crispy chicken, juicy burgers, juicy nuggets of onze heerlijke corn. Er is altijd iets waar je trek in krijgt. Krokant van buiten, sappig van binnen, precies zoals jij het wilt. Naskip. Elke hap smaakt naar meer. Kom langs of bestel vandaag nog. Naskip. Altijd vers.
1: Zranazani. Naskip. Nafiu.
2: Jehovah Japa Shebali Wadagyu.
3: Si mama.
2: Jesus Japa.

luisteren naar Radio Shalom 94.5 FM. 1x24 uur tot uw dienst. A daily inspiration, not just radio.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Je hebt niet dingen aanbesteld,
1: Rui. Nou, Sam, tante, die zat ik om mijn phone voor een chimboy ding. Dat ben ik wel haast in mijn hoofd. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: We are you, we are su.
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presi ik al hoor aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zet aan nyang voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant.
6: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.

geest je bezit. Soortu geest op je. Diepri geest. Grondapu geest. Je eigen geest. Derde geest. Je overgroot-tante geest. Of Gado geest. Deze toren is belangrijk. Want die je nog hebt. De juiste geest naar in je. Dat je liepje gaat om een puinhoop en verkeerd. Wang Qing voorbeeld. Wat een eenvoudig voorbeeld. Te je abi. Wat modenaar geest in je. Dat alles ma op vervreden je. Je denkt zo. Alles ma vervreden je. En je nou op te maken voor kiri zomaar je aan kiri. Je nou op te maken voor roei uit zomaar je aan roei uit. Je hebt te maken zomaar je wanneer verschakel uit. Omdat Akiri geest in je. Een modenaar geest in je. Want Kiri geest daar in je. Omdat je Abi hebt shirt. Voor Kiri. Te, we zien dat in een ding die zien. People Abi een geest van max dronkenschap. Maak die droomding uit. Dat de machine moro. Realiteit. Met tegen true story. You say alchemy. Met tegen true story. En in dat ding voor nou. People droomen aan een makti. Makt dronkenschap. Makti. Zij droomen. De lust makti. Ze zijn zo machtgierig. Ze lust de macht. Dat ik doe alles sani dat ik wan doe en kan doen. Zoals een verkies makti. Max dronkenschap. Blini people. Blini people. Dat ik een luku de egi libi. Of luku realiteit. Maar dat ik luku nomo nomo. De moabi makti. Nomo nomo. Op koste vertrouwen. Wens soma. Wens egi familie koste. Maar nomo nomo. Macht die de Mohabi. Max dronkenschap. De Abi Max vertoning geest. Max dronkenschap geest. En we Max vertoning geest. Je denkt macht die. En je sorry aan macht die voor je. Wel, she zei persoon aan Putin in Rusland. Voor go in een democratische gekozen regering en democratisch land voor falling aan. Waarom? Macht. De lust van macht. De blindheid. Zijn machtvertoning en machtsdronkenschap. Hij veroorzaakt. We zien dat voor Poetin de tangenom. Niet alleen in Rusland is Poetin. Poetin is overal. Bijna in elk land kan je Poetin vinden. Met max lust en max dronkenschap. Dat op kosten voor libisma, op kosten voor eigen familie soms en op kosten voor wie dan ook. Je verzorgt je macht. Dictateurschap. Max vertoning en max misbruik. En op niks te maken. Sommat moderen. Ontevredenheid. En poesusma. Voedoe hongri. Wens je kosten de egi libi of een libi voor de trouwen. Ontevredenheid. En mixma wani nomo. De wani nomo en de wani. En zij pesa. Wens dat voor kiri trouwen. Wens dat voor Takru trouwen, Doti trouwen, Morsu trouwen. Dan heb niks te maken. Zo dat denken horistant. Den wang, praxeri, den praxeri, den wang. Hij draai en bepaal grondtapu. Voor people denken, net like Putin. En zo many Putin de. Putin nu den Rusland wang. Putin alle prijzen voor she en voor Fini. Maar de vergeet die one son. Dat de alle dem makti en alle dem vertoning van makti. En max dronkenschap toestand. De vergeet die alles is tijdelijk.
Alles is tijdelijk. Want people like kom en people like gwe. People like geboren en people like dede. En naat je kom en naat je gwe baka. Zonder je makti, zonder je money en zonder je positie. Naat je kom en naat je gwe baka. Maar dit programma dat idee. En voor taki abra den Putin sa den heer grondtapu. En voor een man zijn zorgen makti en denken door den te doen grondtapu en draai. Maar dit programma dat idee. Voor Peggy Gee, onschuldige people, onschuldige baby en onschuldige chingengre en onschuldige sma. Voor Peggy Gee ding. Sang. Hij deed het en hij vervloekte uit de kondre ten onrechte. Onrechte, ten onrechte. People hebben verliep de bezittingen. Die hebben verliep de osso. En loeg we zoeken, like people zijn nu bij osso moro. Vluchtelingen, daarvoor zoeken osso. En dan precies in een trek kondre. Door de dreiging en door de machtie. En door de agressiviteit voor één man in Rusland. En zo ook toe, tra kondre abi de egi Putins. Maar dit programma nu de voor Putin. Dit programma nu de voor Tegusepusa in Rusland. Dit programma de voor Begi en Tanapu, nanga we onschuldige broeders en zusters en onschuldige mensen en kinderen die onder verdrukkingen zijn en bedreiging zijn. En zo ik bid Gods genade op Oekraïne. Ik bid Gods genade voor het volk van Oekraïne. Ik bid Gods hand op het volk van Oekraïne. Ik bid Gods liefde en bescherming voor de president van Oekraïne en voor het volk. En dat Gods wonder zal gebeuren. Waar een einde komt aan de machtsvertoning en machtsdronkenschap van de vijand. De demonen die gebruiken een man om een ander land te vernietigen en aan te vallen. Ik bid voor de vrede van Oekraïne. Ik bid voor de rust. En ik spreek Gods wil. Gods wil zal geschieden. Vandaag nog in Oekraïne. En in andere landen. Waar mensen worden vervolgd om hun geloof. Of om hun democratische recht. Mensen worden vervolgd en vermoord. Om hun democratische recht. En om gerechtigheid. En omdat ze nemen een stand tegen het onrecht, ze worden vervolgd en ten doden gebracht. Mensen worden vernietigd en hun landen, huizen worden vernietigd, omdat ze staan tegen onrechtvaardigheid. Ik spreek Gods hand vandaag, dat al de vijanden van de mensheid en alle mediumen van Satan en alle instrumenten van vernietiging en alle instrumenten van moord en dreigingen en kapot maken, al die instrumenten worden op dit moment aangeraakt en ik stop hun agressiviteit in de naam van Jezus Christus. Ik roep een halt toe aan de vijand en zijn instrumenten en zijn aanhangers. Stop nu in Jezus' naam. En ik spreek dat woord van vrede. Ik spreek het woord van bevrijding. En ik spreek het woord van bescherming over landen die het moeilijk hebben door anderen. Ik spreek Gods hand op hun leven. Mijn God, openbaar uw kracht en uw glorie vandaag. En mijn God, vergeld uw volk. O God.
en in het recht brengen. Het onrecht zal niet meer heersen. Het onrecht kan niet meer heersen. Het onrecht zal moeten ophouden. En ik spreek het recht van God over alle landen waar mensen moeten lijden, onder verdrukkingen lijden en onder onrecht lijden. Ik spreek het recht van God voor die landen en voor die volken in Jezus Christus naam. Ik spreek, o God, uw hand op Suriname. U hebt Suriname in uw handen. Suriname is in de hand van de levende God. En Gods wil geschieden in Suriname. We love you. We bless you people are country. En ik wil zeggen, ik ben uitgenodigd voor dit huis. Dit huis, kom. En ervaar de kracht van God. Halleluja. Amen.

deze kerk heeft een visie, missie en opdracht ter opbouw van de mens, waardoor de echte identiteit en doel op aarde kan realiseerd worden. Deze kerk is niet alleen toegewijd om een

zondagmorgen 10 uur en woensdagavond 7 uur. U bent van harte welkom. Deze kerk heeft een gezonde boodschap en healthy life voor u. Nu is

0: It's time for your blessing. Zondagmorgen 10 uur, woensdagavond 7 uur. It's time for your blessing.
1: Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma aanbod voor een ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag en op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. ADCO voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com. Buildrent Solutions, your vision is our execution.
1: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. In haar coververhaal duikt Parbode in de toekomst van het oliegeld. Suriname moet zijn zaken regelen voor de eerste oliedollars binnenrollen. Maar wat houdt dat in, dat zaken regelen? En wie moet dat doen? Parbode duikt in het debat over local content. In ons themadossier draait alles om het jaar 2026. We kijken terug op 20 jaar Parbode en vieren mijlpalen van personen en bedrijven die dit jaar hun biggiejaar vieren. Dat doen we met een reeks scherpe vragen en conclusies zoals u dat van ons gewend bent. Dit alles en nog veel meer lees je in Parbode Magazine voor maar 250 SRD. Meer weten? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.
0: Luister u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
2: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig, maar money no sorry boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man, en hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
6: All's on for your home. Ozone 6 in 1 spray NY. De multipurpose cleaner die op alles werkt.
7: Tot in de nademarkt tot school. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.

0: is echt een aanrader.
1: Jij moet het ook proberen.
2: Met Historex. Van 11 juni tot en met 19 juli vier je het WK met Historex. Profiteer van onze speciale actie bij de Verossio Decorating Centers en onze goed gesorteerde wederverkopers. Koop je 2 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een thermos of een coolbag. Koop je 5 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een pet of een t-shirt. Koop je 10 emmers van 5 gallon, dan ontvang je een paraplu. Mis deze kans niet en score jouw voordeel, want op is op. Bezoek onze Verossio PPG Facebook page voor meer informatie.

0: passo.
1: Della A alla Z.